0: Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

De hele nacht non-stop muziek.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende Pozen het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de achtste finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden.

0: Zo, PhD en I Won't Let You Down. Nou, wij ook niet natuurlijk, hoor. Ja, 1982, wat een groot succes voor deze Jim Diamond en Cornuit. Want het waren er twee. Ja, Jim Diamond had daarna nog natuurlijk een grote solo-hit nog. I Should Have Known Better. Dat was in 1984. Inmiddels is het, na mijn geklets, 6:08 geworden. En zeg ik, alle goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent er lekker vroeg bij. Ik zeg, jij bent er lekker vroeg bij.
1: Ja, we zitten er weer, hè. Hartstikke leuk.
0: Zeker, gezellig. De afgelopen 3 weken heb ik gezegd, wat ga je doen, Anne, vandaag? Ja. Waar ga je heen?
1: Elke dag, ja, inderdaad, ja. Mocht ik invallen voor Robert-Jan, onze verslaggever.
0: Die komt weer terug, hè, vandaag.
1: Ja,
0: tenminste, jij hebt hem al gesproken, niet gezien nog, hè, want hij zal wel heel bruin geworden zijn, denk ik, in de vakantie.
1: Ik hoop dat hij een lekker kleurtje heeft en een ontspannen uiterlijk heeft. Hij klonk heel relaxed aan de telefoon vrijdag.
0: Nou, hij gaat er ook alweer op pad. En wij zijn op pad gegaan naar de studio, dus heb je een goed weekend gehad?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb zelfs nog gesubt in navolging van de live van vrijdag.
0: Nee. Hey, hoe ging dat nu? Want het ging vrijdag ook al zo als een malle. Hartstikke goed met jou.
1: Nou, heerlijk. Ik heb een tocht gemaakt van een uur.
0: Een uur?
1: Lekker door Amelis Weert, zo door de natuur om je heen. En het was lekker weer, dus ik ben ook een beetje bijgekleurd. Nou, ik had echt aangehaald. Ik ben helemaal verslaafd.
0: Je bent goed gekleurd. Ik denk dat trouwens veel mensen goed gekleurd zijn. Want het was natuurlijk een heel lekker weekend.
1: Ik had gewoon vakantie in eigen land, hoor. Heerlijk.
0: Geweldig.

0: Utrecht is wakker met Ilse de Lange. Op Radio M Utrecht, 11 minuten voor 6:30 inmiddels geworden. Ja, Robert-Jan die komt straks weer terug natuurlijk. Ik vraag me echt af of hij heel gebruind is. Ik ken Robert-Jan al heel erg lang en ik denk het eigenlijk niet dus.
1: Hij is een beetje bleek altijd.
0: Hij is altijd een beetje bleek, ja. Als hij het nu

0: hoort, dan...
1: Nee, je vindt het niet leuk.
0: Draait hij zich om en dan denkt hij van, hè?
1: Is
0: het...
1: Nou, lekker welkom, denkt hij dan.
0: Nee, maar ik denk dat Robert-Jan, ondanks dat hij altijd buiten is... dat hij altijd een egale kleur heeft. Dat is de kleur van Robert-Jan. Ja. Dat hij niet idioot... idioot. Ja, dat is typisch de kleur van Robert-Jan, zeg maar. Maar dat hij niet bruiner is geworden. Maar we gaan het zien zometeen.
1: Ja, hij smeert ook niet in, denk ik. Ik vraag me af of hij zonnebrand smeert.
0: Dat denk ik wel. Oh, heel veel ook, denk ik.
1: Ja, ik denk lodder.
0: Nou, we zitten een beetje te grappen. Robert-Jan horen wij, hij hoort ons wel.
1: Ja.
0: Wij horen hem nog niet, maar straks wel natuurlijk. En daar gaat hij ons ook vertellen wat hij gaat doen vandaag. Wat hij gaat ondernemen. Jij weet het al, maar hou hem even bij.
1: Ik kan niks zeggen.
0: Het is wel een buitenonderwerp, hè?
1: Ja, semi.
0: Oké, okay, semi.
1: Ja, oh, ja dat wordt heel spannend zo meteen als je het gaat uitleggen.
0: Dan ben ik zelfs nog heel erg benieuwd op dit moment. Maar dat is alleen maar leuk. Ja, leuk is ook altijd om iedereen erbij te betrekken bij de uitzendingen. Meervoud natuurlijk vandaag. Ook bij aan tafel en ook in Utrecht komt thuis alle aan. Dat voor een vraag vandaag waar je een antwoord op kunt geven.
1: Ja, heb jij het wel eens over een andere boeg gegooid? Nou, ben je bijvoorbeeld een keer geëmigreerd? Heb je baan opgezegd? Een bedrijf gestart of iets heel anders gaan doen dan je eigenlijk wilde of je eigenlijke opleiding?
0: Mm-hmm.
1: Nou, we horen dat graag, omdat in aan tafel vandaag Anna Marij, Bergwerf te gast is.
0: Ja?
1: Zij was eerst dierenarts, maar heeft nu de eigen boekencafé in Amersfoort.
0: Oh, dat is sowieso bijzonder.
1: Ja, ik vind het al een hele overstap. Ik zat ook gelijk te denken, jeetje, wat heeft ze ingeleverd op de inkomen.
0: Ja,
1: het is niet het allerbelangrijkste, maar toch, als ik nu het over een andere boeg zou moeten gooien, denk ik toch aan geld. Klinkt stom, maar...
0: Nou, ik kan me wel voorstellen op een gegeven moment.
1: Niet dat je hier goed betaald krijgt.
0: Nee,
1: het is een miljonair salaris.
0: Allemaal hobby natuurlijk. Nee, maar ik snap het.
1: Investeren.
0: We gaan het binnenkort over een andere boeg gooien.
1: Ja. Ja, maar dan denk ik echt van... Ja, dan moet je weer een hele opleiding doen. Of een zijstroomtraject. En dan weer allemaal studeren. Oeh.
0: Ja.
1: Moet je echt graag willen.
0: Ja, maar ik denk dat wel veel mensen, laat ik zo zeggen, in... op school, als ik dan helemaal terugga naar de schooltijd, jij ook. Je doet een opleiding, maar uiteindelijk denk je, ja, het is toch niet helemaal wat ik wil. Ik ben ook wel andere opleidingen gaan doen. Uiteindelijk, ik wist wel altijd dat ik graag bij de radio wilde, maar dat was toen geen mogelijkheid. Dus ik ben wel iets technisch gaan doen, maar uiteindelijk duurde dat eventjes. Kom je er wel, maar dan moet je op een gegeven moment wel denken van, die opleiding die ik aan het doen ben, is misschien helemaal niet zo goed. Daar kan ik niet zo goed in ontplooien.
1: Ja, dat inzicht moet je dan krijgen. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Dus, je zou nu een carrière switch moeten maken. Wat zou je dan doen?
0: Ja, voor mij is dat best wel lastig, denk ik, want ik zeg altijd, ik kan niks anders. En nu je het zegt en ik denk erover na, ik zou echt iets... je moet keihard werken, denk ik. Ik zou iets in de horeca gaan.
1: Ja, ik wilde meteen zeggen, iets in de horeca of iets met wijn of zo. Dat zou ik heel erg doen.
0: Nou ja, dat is wel echt heel erg lekker wat je nu zegt. Maar ik zou wel we hebben altijd wel gezegd, iets van een broodjeszaak beginnen.
1: Oh,
0: of zo.
1: Dat is leuk.
0: Een lunchroom heet dat dan tegenwoordig natuurlijk. Ja. Maar dat lijkt me leuk, het is wel keihard werken natuurlijk. En personeel is moeilijk te krijgen, dus het zal wel heel erg moeilijk zijn, maar ik zou dat dan nog wel eens willen overwegen.
1: Ja.
0: En ik zou het ook wat rustiger aan gaan doen, denk ik.
1: Gewoon personeel in uren. Dat is wel goed.
0: Als ze er zijn wel, ja. En jij dan?
1: Goh, dat weet ik niet.
0: Want je zegt wijn, maar dat is wijn is gein. Je zou natuurlijk echt de wijn kennen, de wijnproef. Je bent bij een
1: wijngaard geweest.
0: In
1: dat is best wel leuk. Ja, nee, ik denk dan zoveel dingen. Misschien iets in de zorg. Of misschien iets met bloemen. Ik vind bloemen heel leuk.
0: Oh, dat snap ik ook voor jou.
1: Of iets met brood. Ik vind brood heel leuk. En dan zeg ik toch al meer naar de ambachtsberoepen, merk ik.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, of jongeren werken. Ik vind jongeren ook leuk.
0: Nou, hier, kijk. Jij hebt nog allerlei mogelijkheden in je hoofd om te switchen. Maar
1: voorlopig
0: houden we jou hier helemaal vast. En mag jij echt de deur niet meer uit. Zelfs niet om verslag te doen. Dus je blijft lekker hier zitten. En we hebben dus aan iedereen de vraag bij deze al gesteld van... heb je die carrière switch wel eens gemaakt? Nou, laat het weten.
1: Nou, dan kun je reageren in de app van RTV Utrecht... of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: 7:07. Utrecht is wakker met de Hollies en look through any window. Kijk.

0: Michael Jackson van het heerlijke album Thriller. Altijd leuk om dat even te zeggen. Uit 1982, wat een succesvol album. Geproduceerd door Quincy Jones. Dit is Radio M Utrecht. Goed dat je bij ons bent. Grita die is er ook bij zometeen. Ja. Wat hoop jij vandaag op weer? Qua temperatuur door zijn gooi?
1: Oh, ik hoop dat het 20 graden wordt. Maar dat zal wel niet.
0: Ik hoop 22, 23. Dan vind ik net tot aan de grens met de zomerswaarde van 25. Vind ik het wel lekker, zeg maar.
1: Daarna. Ik moet heel erg lachen, want er staat iemand achter jou.
0: En dat is? Een hele gebruinde Robert-Jan Boy, of niet? Dan draai ik me even.
1: Oh, een beetje wel, ja.
0: Ja, hij blijft heel erg achter bestaan. Daar heb ik een hekel aan als mensen zo achter bestaan. Maar goed, het geheigen in mijn nek. Robert-Jan, goedemorgen. Wat goed dat je er bent. Oh, je bent wel gebruind, zeg. Hey. Trouwens, ja, ik kom er maar even bij, gelijk.
1: Oh, daar heb je net.
0: Ik wil nog even een weerberichtje doen, maar ik vind...
2: Oh, nou ja, zeg dat...
0: jij ziet er van...
2: Rust even je
1: kijk
2: doen.
1: Nou, hij is helemaal blakend.
0: Ja, jij ziet er goed uit, zeg.
1: Ja, vind ik ook.
2: Dankjewel. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar we zijn een paar weken weg geweest.
0: Ja, lekker, hè?
2: Nou, dat was ontspannen, de vakantie.
0: Ja. Nou, gaan we zo meteen nog even over doorpraten hoe het
2: precies
0: geweest is.
2: En, ja, even bijkomen.
0: Je mag weer aan de bak, ja, dat is goed, ja. Dat is weer bericht van Grita, want zo meteen halen we er in de uitzending bij. Wolkenvelden, flink wat ruimte voor zon. Die zon en wolken wisselen elkaar een beetje af vandaag. Er straalt ook straks een lichte bries, die komt uit het noordwesten. En bij een maximum temperatuur van rond de 24 graden en een droog weerbeeld gaan we het meemaken deze maandag. Nou, 24 graden, Anne. Kan er ook wel mee door.
1: Ja, vooruit. Nou, dat is goed hoor.
0: Zo'n 4 graden meer dan je had gehoopt.
1: Totdat het 's nachts gewoon goed afkoelt. Oh.
0: Ja, dat is wel. Maar afgelopen nacht was geen punt, denk ik.
1: Nee, dat was prima.
0: Daarom.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: 6:55.
3: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
4: En win een blauwe bever safari vaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: Love Somebody. Morgan Wallen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, Robert-Jan Boy bij ons in de studio. En dat is even geleden, zeg maar. Ik weet nog dat je met vakantie ging. Ja, toen zijn we inmiddels zo weer 3 weken verder. Is het te snel gegaan voor je, of niet?
1: Nou, dat valt mee, uiteraard. Ja, uiteraard gaat het snel dat je denkt, verrek, is hij nu alweer voorbij?
2: Ja, inderdaad, is hij nu alweer terug? Nee.
1: Wat horen we toch om 4:15? Is dat niet een wekkerachtige?
0: Ja, dat, dan moest je even wennen, of niet?
1: Was eventjes wennen, natuurlijk. Maar goed, ik moet zeggen, het ritme raakt er niet, nooit helemaal uit.
0: Ja, natuurlijk.
1: Vroeg eruit. Mm-hmm. Maar, nou ja, lekker ontspannen tijd gehad.
0: Ja.
1: Met allerlei activiteiten.
0: Ja, in binnen- en buitenland. Je bent ook naar Frankrijk geweest, of niet?
1: Nou, doe
0: je
1: vaak niet dit keer wel
0: Duitsland
1: in de buurt van Münsterland.
2: Oké. Okay.
1: Ze hebben ook nog even over de grens weer teruggegaan naar het Henny Kuiper Wielermuseum. 24 juli.
0: Maar Münster.
1: Tijde van de Alpe d'Huez en Münsterland net al.
0: Ben je geweest natuurlijk, ja.
1: Dus het was leuk, Tour de France bezoek een dagje en toen weer terug naar de camping. Wat verder uitstekend beviel.
2: Ja, nou, wat fijn.
1: Met vrienden gefietst in Nederland, met ouders op pad. Kortom, ik zei net al, een melee aan gebeurtenissen en aan activiteiten.
0: Ja, dus jullie hebben zeker vermaakt. Je zeker vermaakt in, in Nederland en in Duitsland. Dus.
1: Heerlijk, even niks.
2: Ja, en dat uitslapen.
1: Is alles laten gaan, en alles even aan de kant.
2: Ja.
1: Dat is toch wel lekker.
2: En belangrijk ook, hè?
1: En heel erg belangrijk, ja.
0: Dus de accu is weer geladen, om even een cliché erbij te pakken.
1: De accu is weer geladen.
0: Oké. Okay.
1: De onderwerpen, die waren er al en die komen er nu ook weer extra dichterbij natuurlijk.
0: Precies.
2: Ja.
0: Nou, en je liet je verrassen, want Anne had al een andere als een voorzet gegeven wat jij vandaag gaat inkopperen als onderwerp.
1: Jazeker, ja.
2: Ja.
1: Ja, Anne heeft contact gehad met Houten, een volkstuinencomplex. Toen dacht ik eerst, dat is in de open lucht. Maar dat is allemaal in een kas.
0: Ja. Hè? En vandaar dat je zei, binnen- en een buitenonderwerp gecombineerd.
1: Tuin in een kas. En dat is apart. Zeker met deze temperaturen.
0: Ja.
1: Het zal de afgelopen weken ook volop aan de orde geweest zijn natuurlijk. En het gaat door. Mm. De vijfde hittegolf zit eraan te komen.
2: Ja, verschrikkelijk.
1: Als we de berichten mogen geloven.
0: Ja. Ik denk, wat je zegt, een volgstuin of in een kas. Mijn vader heeft vroeger ook een broeikas gehad, jarenlang. En dan werd het wel eens te heet in de broeikas. Ja. Er moesten echt alle ramen en dat deurtje moest open. Het was niet zo'n grote broeikas, nou, 6x3. Dat vind ik toch wel flink eigenlijk. Maar er moesten echt alle ramen open, anders zouden...
1: Ja, we hebben over weken lang te kampen met het broeikaseffect natuurlijk, hè? Wat we aan de lijve meemaken.
0: Ja, maar je kunt hier moeilijk een raampje openzetten als je het over de open lucht hebt. Maar in een kas wel.
1: In een kas dus wel. Ja. En wat is de toekomst eigenlijk van een kas? Vraag je dan ook af, zijn er nog wel kassen nodig? Want dat is om de boel warmer te houden.
0: Ja,
1: maar goed, we gaan over kijken. Misschien zijn er wel andere groenten ook die gekweekt gaat worden. Zou ook buiten kunnen, maar wellicht ook in die kas.
0: Mm-hmm.
1: We hebben het eerder gehad over de wijn. Aan tafel. Nederland wordt een beetje Bourgogne als je kijkt naar de temperaturen. En wie weet heeft het ook invloed op de groenten. Dus we gaan daar eens eventjes kijken.
0: Kijken wat er in die kas verbouwd wordt.
1: Goed.
0: Ik ben hem even kwijt waar je heen gaat.
1: Dan. Houten.
0: Houten, dat zei je ook.
2: Ja.
0: Dus in Houten staat een kas.
1: Een volkstuinencomplex in een kas.
0: Ja,
1: zeg het maar, we gaan het allemaal ontdekken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Wij zijn allemaal
2: benieuwd.
0: Dus,
1: jongens, we zijn lekker benieuwd.
0: Welke groente en fruitsoorten daar dan...
1: Dankjewel, Anne. Leuk te weer te zijn.
2: Ja, vind ik ook.
1: Eens even kijken of de reportage... Hoewel, je hebt hem ook al behoord natuurlijk, de reportage.
2: Ja.
0: Het wonder is al begonnen, mensen.
1: Oh.

0: Culture Club. Boy George, ja, dat zag iedereen. Dat moest een keertje solo gaan en dat deed hij ook. Boy George, Everything I Own was een nummer uit 1987. 14 minuten voor 7 uur. Grieta Spannenburg, het weer voor Midden-Nederland, dat hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we even sporten, want het nieuwe eredivisie-seizoen ging van start in het net achter ons liggend weekend. FC Utrecht begon dus ook weer op de grasmat en wel een uitwedstrijd in het noorden tegen FC Groningen. Rick van Malen, onze sportcollega, praat ons maar eens even bij.
1: Alles was nieuw bij FC Utrecht. Nieuwe trainer, nieuwe spelers, nieuw systeem. En net als bij een nieuwe auto, je kent het misschien wel, wil die dan dus niet starten.
2: En daar is de goal van FC Groningen. Willemson. Onduidelijkheid tussen Hoormans en Michael Brouwer. Hoe dan ook, Groningen komt op 1-0.
3: Er zit soms geen idee achter. Als ik eerlijk moet zijn, valt het me tegen.
2: Groningen komt niet op 2-0. Groningen komt wel op 2-0.
4: Hey. Uit het spel. Nou, dat is mooi. Dan blijft het 1-0.
5: Dan is daar de voorzet van Eerthuizen. En de rake kopbal van Danny de Wit.
4: Maar de vlag omhoog.
5: Bol krijgt hem dan niet weg. En dan gaat hij erin via Van Bergen. Lekkere start, zeg, voor Utrecht in de tweede helft. En is daar nu Groningen eruit. En wordt het daar 3-0. Want dan gaat het wel heel makkelijk. Daar is niet de 3-0.
2: Davy van den Berg legt klaar voor Bleek. Bleek, ja, 2-1. 80ste minuut van de wedstrijd. En Utrecht lijkt hier toch wat te voelen.
3: Ja, verleden jaar was het ook zo in. De 93ste minuut, ik geloof er nog steeds in.
2: Bleek met het schot. Oh, dat gaat naast.
5: En wint Groningen met 2-1. Of beter gezegd, want zo moeten wij het benaderen. Begint FC Utrecht het seizoen met een nederlaag in Groningen.
1: Van 2-1 dus. Willemson en Van Bergen scoorden voor de thuisploeg. En Bleek deed dat voor FC Utrecht. Dit vond de nieuwe trainer Anthony Correia na zijn vuurdoop bij FC Utrecht.
6: De eerste helft hebben we wel een paar grote kansen gecreëerd. Hebben we gewoon dat niet goed uitgespeeld. En ik denk in het verdedigende dat we het gewoon beter hadden kunnen doen. En de energie in het verdedigen moet gewoon echt omhoog. En daar hebben we het vaak over en daar gaan we echt mee door. Willen we gewoon wat dominanter in het vak, in het stuk zijn.
4: Want je liep nu een beetje achter de feiten aan, had ik het gevoel. Vooral in die eerste 50 minuten.
6: We bleven lang in het lage blok staan. Dan moet je uit. En het is een prima blok, hè, dat lage blok. Want dan krijg je een paar omschakelmomenten. En als Carlin scoort of Alakon scoort, dan hebben we hier een ander gesprek. Maar ze hebben niet gescoord. En dan moet je het spel afdwingen. En dat gebeurde zeker na een uur. Dat de wissels erin kwamen. Ja, meer druk naar voren. Langer de bal houden. Ja, toen ging het er in een stuk mooier uitzien. En dan bleek hem gewoon even in het verre hoekje schieten. En weer echt een leuk verhaal. Maar ik vind dat die het sowieso goed hebben gedaan, hoor. Dus ja, positief met de invallers. Positief met hoe we veerkracht hebben getoond. Zeer negatief over het resultaat.
1: Het was een dag waarin ook veel tegen zat voor FC Utrecht. Drie spelers waren ziek en spits Artem Stepanov was niet vrijgegeven door zijn eigenaar Bayer Leverkusen. Hij mocht dus niet meedoen. Michael Brouwer stond in plaats van Vasilios Barkas, een van de zieken, onder de lat. En hij zag het pas beter gaan nadat FC Utrecht in de tweede helft gewisseld had.
7: Ik vind dat ze goed ingevallen zijn om ja, eventueel verschil te maken. Daar waren we ook dichtbij, maar net niet dichtbij genoeg. En ik denk dat, ja, dat Groningen aan de bal vandaag ons wel bij vlagen pijn heeft gedaan. En een punt heeft blootgelegd waar we heel hard mee moeten gaan werken. En dat zit hem vooral aan het druk zetten, denk ik.
1: Ja, dat werken dat kan FC Utrecht de komende week gaan doen. In aanloop naar de volgende wedstrijd. Die is aanstaande zaterdag. En dan krijgt het AZ op bezoek. Ook die wedstrijd is weer helemaal live te horen via de app en de website.

0: zang van Michel Fugain op Radio M Utrecht. Dankjewel, Michel. En dan alle ruimte voor Greta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Greta, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoi. Hoi, Bob en Anne.
0: Het onderwerp dat wij vandaag meteen gaan aansnijden met jou is suppen. Want niet alleen Anne heeft afgelopen vrijdag natuurlijk gesuppt op de Utrechtse grachten. Ja. Heeft gisteren, eergisteren nog gesuppt.
2: Ja, ook nog. Ik heb meteen doorgepakt, Greta.
1: Ja, ook. Soort, ook. Dat is leuk, hè?
2: Ja,
1: ook,
2: ik ben helemaal verslingerd.
0: Meisjes, rustig. Suppen. Want jij ook, Greta. Je hebt ook gesuppt van het weekend, vertelde je mij.
1: Ja,
0: dus.
1: Ik heb weer in Overijssel. Bij Ommen, op een zijrivier volgens mij van de Vecht is dat. Ja? Ook weer gesuppt. Ja, ik vind het wel heel grappig gewoon.
0: Wat is zo leuk aan suppen, Greta?
1: Het is leuk omdat je er gewoon heel makkelijk even op gaat staan en dan...
0: Daar noem je het al een punt, want ik heb ook een sup. Ik kan er niet op blijven staan.
1: Nee, maar als je dat eenmaal doorhebt, dan blijf je er wel op staan. Ja, het is een moment waarop je denkt van, nou ja, het zal wel. En op dat moment blijf je erop staan.
0: Anne, echt. Is het zoiets als fietsen, leren fietsen of niet?
2: Ja, makkelijker. Ja,
0: makkelijker is het. Okay.
2: Nee, je moet inderdaad wel, ik moest even weer een kwartier, 20 minuten wennen, wiebelen. En later dan vind je balans en dan is het heerlijk. Oh, en in die zon.
0: Ja, ik vind het heerlijk om te zien dat ik al die mensen op een plank zie staan van 60, 70 centimeter breed. Dat is een grote surfplank, zeg ik dan maar. En iedereen die doet dat met één peddeltje zo la la la la la. En als ik erop ga, dan val ik in het water.
2: Ja, maar het is ook aan de stroming, heeft ook mee te maken. Greta, ik had bij Amelie Sweert best wel sterke stroming. En toen heb ik best wel mijn bovenlichaam getraind. Ik had spierpijn.
1: Nou, het is volgens mij een aardige body workout. Het is echt wel een sport, omdat je ook al je kleine spiertjes in je benen bijvoorbeeld, ben je continu denk ik aan het spannen om je evenwicht te houden.
0: Ja,
1: dus ik vind het wel een ik vind het wel een relaxte manier om toch een soort fitheid te krijgen.
2: Het is watersport uiteindelijk.
0: Je doet een knop om en op een gegeven moment weet je niet meer dat je dat aan het doen bent. Ik bedoel ermee, net als je loopt dan val je ook niet zomaar om. Natuurlijk.
1: Klopt. Ja, je moet iets meer opletten, maar
0: Standing up paddling is het, hè?
2: Ja, yes.
0: Suppen.
2: Correct.
0: Wij suppen even door, want we hebben jou natuurlijk in de uitzending ook voor het weer. Dus het weer vandaag. Je hebt al ons even wat toegestuurd, maar ik wil het even in detail weten.
1: Ja, nou, wat je vandaag ziet is dat de temperaturen wat beschaafder uitkomen dan de afgelopen paar dagen. Gisteren hadden we natuurlijk weer een tropische dag. En vandaag steekt er in de loop van de ochtend de noordwestenwind op. En dan gaat die Noordzee weer meespelen. En dat houdt de temperaturen wat bescheiden. Ten noorden van de Wadden ligt een klein gebiedje met wat regen. Vroeger had je, als je van hoge drukgebied wisselde, wat deze zomer heel vaak gebeurt, je hebt één hoge drukgebied, trekt weg met een zuidoostenwind en dan krijg je een nieuw hoge drukgebied met een noordwestenwind. Vaak zat daar een front tussen. Ja, deze zomer lukt dat niet. Het enige wat we er wel van krijgen is wat wolkenvelden. Dus af en toe wat wolkenvelden, periode met zon, ook wat stapelwolken vanmiddag zeker wel. En beschaafde temperaturen van 24 graden.
0: Kijk eens aan, wat een lekker uitzicht wil ik zeggen, maar ja, de dag moet ook nog beginnen. Heel kort even al vanmorgen, overmorgen misschien ook. We hebben al gehoord dat het heel erg warm gaat worden.
1: Ja, twee beschaafde dagen, vandaag en morgen. En dan woensdag en de dagen daarna heet. Met name donderdag, vrijdag zijn tropisch. En woensdag is het ook al op veel plaatsen, denk ik, 8, 29 graden... met voluit zonneschijn.
0: Kijk eens aan. Ons vooruitzicht deze week wordt weer een warm week hier. Dus.
1: Ja, de zomer gaat door.
0: Goed zo. Bakkie thee en een nieuw gesprek. 7:50 komt het uit.
1: Gezellig. Okay. Tot straks.
0: Tot zo. Dit zijn de Eagles en Tequila Sunrise. Het is 3,5 minuut voor 7:00. Dit is Radio M Utrecht. It's

0: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
3: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
2: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
4: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
2: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio M Utrecht, de luisteraar. Het is 7:02. En in de studio nu Marvin Hop. Goedemorgen, Marvin.
5: Goedemorgen, Bob.
1: Jij bent je al voorbereiden geweest op het langere nieuwsbulletin uit de regio van 7:30. Wat heb je in het nieuws?
5: De brandweer is geschrokken van het aantal ramptoeristen dat gisteren kwam kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen. Zo'n 150 vierkante meter natuur is daar afgebrand. Er was gisteren ook brand in een woning in Vinkeveen. Bij die brand aan de Vinkekade is mogelijk een explosie vooraf gegaan. Volgens de brandweer stond de woning ook in de stijgers. En FC Utrecht heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrien Bleek scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut kwam Groningen al op voorsprong. Na de rust werd het 2-0. Nou, en net voor het einde van de wedstrijd kwam de 2-1. Ja, helaas.
1: Ja, helaas, ja. Anders was het nog gelijkspel. Dat was nog een redelijke start, hoor. Maar nu is het wel een beetje zonde.
5: Helaas, ja. En bij jong FC Utrecht ging het overigens ook niet veel beter. Maar hoe dat zit, vertel ik je straks.
1: Oh, kijk aan. Dus er is ook nog meer sportnieuws
5: gedaan. Nou, Bob, kijk, er is zoveel nieuws.
1: Ja, het seizoen is weer begonnen natuurlijk. Dus, Marvin, tot zometeen. Dankjewel voor nu.
6: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle

0: Cliff Richard van best wel lang geleden, maar ja. Theoretisch kan hij nog steeds zingen, met zijn dikke 80 jaar. En dat doet hij waarschijnlijk ook wel, denk ik, ja. In elk geval in de badkamer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. I could easily fall in love with you. De stem van Robert-Jan Boy, ja, daar word je zo verliefd op. Ik niet meer, want ja, dat was ik al natuurlijk. Robert-Jan, goeiemorgen.
1: Nou, wat een
0: wat een openbaring, hè?
1: Ja, jongen.
0: Maar ik zeg lekker vertrouwd jouw stem weer terug te horen. Nou, ja, je was even bij ons in de studio. Anne, die heeft afgelopen weken jouw taken waargenomen. Deed ze overigens hartstikke goed, zeg ik dan op de zender. En nu ben jij weer aan de beurt. En dat betekent dat jij je tanden weer gaat zetten in diverse onderwerpen. Deze week weer 5 in getal. Vandaag de eerste. En je gaat tuinieren, volgens mij.
1: Ja, nou, het speelt zich in ieder geval af in een volkstuin. En dan een volkstuin met glas erboven. Het is een volkstuinencomplex in een kassencomplex. Zeg maar even dubbel. Ik kom nou net aanrijden. Ik zie heel veel kassen. Ik zie daar een deur openstaan. Daar gaan we zo meteen in. En we gaan kijken wat hier nou precies groeit. Is dit nou anders dan een volkstuin zoals we allemaal kennen, langs spoorwegen bijvoorbeeld? En wat doet de hitte met de groenten? Want ik begrijp dat hier ook gedacht wordt aan, aan tropische groenten, zoals kousenband, wat hier geteeld zou kunnen worden. Misschien gebeurt dat al, zou je kunnen zeggen. En wat mij ook zo te binnen schiet als die kassen zie liggen, wat zal het hier warm zijn met deze enorme hittetemperaturen van de laatste tijd? Wat is de toekomst eigenlijk van een kas? Want als het zo doorgaat met die records op records, heb je misschien straks helemaal geen kassen meer nodig in Nederland.
0: Ja. Dan is het al één grote broeikas bij ons in Nederland. Hoef je
1: dat
0: geen glas om over.
1: Zeggen, ja. Ja,
0: over geen glasluik meer te hebben. Goed, we gaan er meer over horen, Robert-Jan, vanuit Houten.
1: Ik ga mijn licht opsteken.
0: Oké, okay, zo meteen.
2: Abiento.
0: Zometeen. Dus na 19:30 uitgebreid in Utrecht is wakker hebben we het over dit onderwerp. En we hebben nog wat anders eerst. En dat is ook niet voor het eerst trouwens.
2: Ja, we gaan het zo meteen weer hebben over de bus. De busproblemen om precies te zijn. Ja, over een paar weken zijn de vakanties voorbij. Begint het normale leven weer voor veel mensen. Ja, kun je dan nog wel normaal met de bus naar je werk of je studie? Gaan we zo meteen horen van collega Denny van Zegelaar.

0: Zo, dit is de nieuwe single voor Rolf Sanchez. En dat is altijd leuk in het Spaans voor een deel en in het Nederlands. Het is 14 minuten voor 7:30 geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht en we gaan het weer eens hebben over de bus. Ja, we hebben dat nog wel vaker gedaan, ook in Utrecht is wakker. Over een paar weken dan zijn echt al die vakanties voorbij. Begint het gewone leven weer voor ons allemaal. En bij ons in de studio zit redacteur Danny van Zeglaar. Danny, hoi, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, zoals wel vaker praten we dus met jou over de bus. Want jij hebt het busdossier onder je hoede. Ja, het is toch wel een tijdje chaos in het busvervoer in Midden-Nederland. Kun je zo meteen na de vakantie dan weer naar je werk en studie met de bus? Heeft het streekvervoer, beter gezegd, de zaakjes weer op orde?
1: Nou, in ieder geval, ja, het streekvervoer wel. Daar gaat het eigenlijk wel goed. Het stadsvervoer is iets... ja, er zitten nog wel wat mitsen en maren aan.
0: Kijk eens aan, dat willen we graag van je
1: horen. Ja, dat snap ik. Onlangs sprak ik met de directie van Transdev. Die verzorgen het bus- en het tramvervoer in en rond de stad Utrecht. Ja. En ja, ze zien daar dat het... wel beter wordt, echt wel beter wordt. Veel minder bussen vallen uit. We hebben in de eerste maanden van dit jaar geregeld gezien... dat 10% van de bussen gewoon niet opkwam dagen. Nou, dat is me nogal wat.
0: Ja.
1: Maar ze zeggen, we zien aan de cijfers... dat dat nu zo'n 1-2% is door de week. Mm-hmm. In het weekend is dat anders. Dan zie je bijvoorbeeld dat er toch nog wel veel bussen uitvallen. Heeft allerlei oorzaken. Maar als je straks naar je werk moet of naar school of wat dan ook... de bus rijdt waarschijnlijk wel. Dus ja, dat klinkt al iets hoopgevender allemaal dan waar ik eerder voor gekozen.
0: Het is eigenlijk heel erg dat je dat moet zeggen.
1: Ja,
0: de bus rijdt waarschijnlijk wel.
1: Ja.
0: Maar ik hoor je zeggen over het weekend. Oké, er zijn heel allerlei problemen voor. Wat zijn de grootste problemen? Wat is de oorzaak van het feit dat er niet op tijd kan worden gereden? Of soms helemaal niet kan worden gereden?
1: Nou, dat is allemaal terug te voeren op die grote wisseling van vervoerder. Hè. Dat is half december gebeurd. 14 december nam Transdev het over van Q-bus.
0: Mm-hmm.
1: Toen waren er eigenlijk alleen maar problemen. Ik herinner me nog wel dat... die maandag na de wisseling van vervoerder... gerepeteerde Van Schier in de uitzending zat. Nou, die was absoluut niet te spreken over hoe het ging. En dat duurt eigenlijk al maanden, hè, die chaos. Hoe komt dat nou allemaal? Nou, ze hadden nieuwe elektrische bussen besteld... maar er was te weinig plek op het stroomnet om ze op te laden. Nou, dat is onhandig als je elektrische bussen hebt.
0: Ja, ja, ja.
1: Heel veel bussen waren ook gewoon nog niet geleverd. En dat is allemaal opgelost. Er is genoeg stroom gevonden. De bussen zijn er, dus dat is allemaal goed. Maar we hebben nog wel een ander knelpunt... En dat is dat ze te weinig mensen hebben om die bussen te rijden. Die bussen rijden natuurlijk niet uit zichzelf.
0: Ja.
1: En dan voorlopig niet. Ze hebben op zich genoeg mensen op de loonlijst staan. Maar het ziekteverzuim is en blijft hoog. Krijgen ze moeilijk naar beneden. Dat heeft allerlei oorzaken. En er moet ook gezegd worden, er kan Transdev... een beetje iets aan doen, niet alles. Want ook voordat Transdev het overnam... lag het ziekteverzuim al hoog, zeggen ze.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is het grootste probleem. Er zitten gewoon nog heel veel mensen ziek thuis.
0: Ja.
1: En ja, dat is lastig.
2: Mm. Het wordt weer drukker in de bus straks in het najaar. Gaan er dan ook weer meer bussen rijden?
1: Ja, dat weten we nog niet. Misschien een klein beetje, zeggen ze bij Transdev. Maar ze durven het simpelweg niet. Ze durven het niet aan om nu opeens heel fors te gaan opschalen... zoals dat in jargon heet. Ze houden het allemaal heel nauwkeurig in de gaten. Ze gaan het meten. En ze zeggen bij Transdev wel terecht... van ja, je wilt dat mensen weer het vertrouwen krijgen in die bus. Dat je niet bij die halte staat en denkt... ja, shit,
2: ja, waar
1: weer geen
0: bus. Ja, maar veel mensen zijn ook aangewezen op de bus. En die hebben ook geen alternatief.
2: Ja,
0: die hebben ook geen auto of geen familie. Met auto, dus dat is best wel onhandig als je dan inderdaad de bus wil nemen. Dat kan niet.
1: Ja, zeker. Dus dat is echt heel lastig. Dus wat ze bij Transdev zeggen is, nou, we willen dat die reiziger er weer op kan vertrouwen dat die bus die op het bord staat, dat die in ieder geval komt. Nou, dat gaat nu eigenlijk wel oké. Misschien gaan ze een heel klein beetje meer rijden.

0: Heden. Maar uiteindelijk moeten ze nog flink aan de bak bij Transdev. Dat is ook het eerlijke verhaal. Ja. Ik heb even wat cijfers. Ik hoop dat de luisteraar er nog even bij blijft. Ja. Transdev heeft aan de provincie beloofd om 944.000 uur per jaar aan bussen te rijden. Dus dat is zeg maar alle bussen per jaar. 944.000 uur per jaar. Ja. En nu is dat maar 757.000 uur. Nou, dat is...
1: Grofweg 75% of zo?
0: Ja, zoiets. Ja, ja. Dat rijden ze nu. Dat hebben ze beloofd aan de provincie. En dat moeten ze ooit wel gaan halen, dat extra stukje. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel.
1: Ja, want daarom hebben zij die aanbesteding gekregen natuurlijk. Precies. Ook. Hè, om te gaan rijden in dit deel van Nederland.
0: Precies.
1: Ja, ja. En dan nog even terug. Ze beloven het, dus we komen daar zo nog op terug. Ja. Ik wil nog even van jou weten. Jij zegt er is personeel genoeg, maar nieuw personeel, die is misschien wel eens de weg kwijt. Dat gebeurde vorige week volgens mij. Wat gebeurde er op de Oude Gracht in Utrecht?
2: Oh ja, die beelden.
0: Ja, dat was ongelooflijk. Een bus die... dat heeft alles te maken met die werkzaamheden aan de Monicabrug. In de binnenstad van Utrecht. Of net buiten de binnenstad van Utrecht. Ja. Die ligt eruit, een maand lang. En dat is een hele druk bezette route voor lijnbussen. De bussen naar Zuilen en Overvecht bijvoorbeeld, die komen allemaal over die brug. En als je als buschauffeur de omleiding mist, dan rij je dus vast. Ja. Daar op de Sint-Jacobstraat. Nou, één buschauffeur die dacht, ik probeer het gewoon over de Oude Gracht te gaan. Nou, dat ging natuurlijk niet, want ik kan niet met zo'n zware bus over de Oude Gracht. Hele capriolen geweest. Ja. Volgens Transdev had de chauffeur de omleidingen gemist. Nou, lijkt me een understatement. En we zien het wel wat vaker gebeuren de afgelopen week.
1: Dat is het zo?
0: Zich vastrijden op die Sint-Jacobstraat.
1: Ja,
0: super knullig, heel amateuristisch. Chauffeurs waar ik geregeld contact mee heb, die vinden het ongelooflijk dat het zo vaak gebeurt. Ja. Transdev zelf heb ik natuurlijk gevraagd van, ja, hoe kan dit nou, jongens? En zij zeggen van, ja, we doen zoveel om dit soort situaties te voorkomen. Als je als chauffeur 's ochtends inlogt in het systeem, dan zie je de omleidingen van de dag. Er liggen op de verschillende garages, er liggen papieren klaar met de omleidingen. Gewoon een kaart waarop je ziet, dit ligt eruit, je moet zo rijden. Ja. Er staan borden langs de route. Ja, je vraagt je af, hoe kan het dan dat je hier nog steeds vastrijdt op zo'n route, ook naar alle media-aandacht. Ja. En het gaat ongetwijfeld onder chauffeurs onder. Ja. Dus Transdev weet het zelf eigenlijk ook niet meer hoe ze dit nou weer kunnen oplossen. Blijkbaar overkomt het ook zowel ervaren als nieuwe chauffeurs.
1: Oh, dat toch wel?
0: Dat is tenminste wat Transdev zegt. Moeilijk te controleren, maar het zal zo zijn. Ja. En het is ook niet alleen een Transdev-probleem, hoor. Want bij de vorige vervoerder Qbus zagen we het ook wel eens gebeuren, dat chauffeurs zich vastreden in omleidingen.
1: Ja, ik wil wel even complimenteren al die chauffeurs die inderdaad door de binnensteden rijden, waar dan ook in Amersfoort bijvoorbeeld, kleine straatjes.
0: Zeker.
1: Ik vind dat complimenten waard, hoor. Dus dat sowieso.
2: Dat inderdaad.
1: Ja. Ja. Ja. Zeg, de kort, en daar ronden we er nu mee af, want dit weten we nu, het verhaal. Het kan nog wel eens vaker voorkomen, het kan wel hilarisch zijn, maar ook wel niet leuk eigenlijk. Natuurlijk. Ook niet voor de chauffeur zelf.
0: Heel vervelend, ja.
1: Klamme handjes achteruit en dan over de gracht weer terug.
2: Ja, je zag hem achteruit rijden over de Oude Gracht. Heel dicht.
0: Nou, het is knap hoor. En, en zeker als je chauffeur bent die uit bijvoorbeeld Roemenië komt. En dan moet je opeens van de Roemeense wegen de Utrechtse wegen op. Ja, ik doe het je niet na met zo'n lange bus. Mm. Die knappe Utrechtse wegen.
1: Ja,
0: en Transdev zegt ook van, ja, er zijn op dit moment 30 omleidingen in de stad Utrecht.
1: Ja.
0: En een foutje is snel gemaakt. Ja, dat we ook eerlijk over zien.
1: Ja, oké, goed. Maar over een paar weken dan zijn echt die vakantie weer voorbij. Iedereen begint weer om weer terug te komen op het onderwerp. Hoe is het met de chaos in het busvervoer? Het dossier wat jij onder je hoede hebt. Over een paar weken weten we meer, toch?
0: Dan weten we meer. En dan zien we ook in de cijfers hoe het dan gaat. En dat houden we natuurlijk scherp in de gaten.
1: Danny van Zegelaar, dankjewel. Goed dat je bij ons was.

0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met de band van Stevie Wonder, I Wish. Als je ook wensen hebt, ja, je kunt het niet bij ons kwijt. Wel heel veel andere dingen bijvoorbeeld, maar daar komen we zo meteen op terug. Over zometeen gesproken het nieuws uit de regio met Marvin in aantocht.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu bij Dirk, Wiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Hey, wij willen dan graag naar het regio-nieuws. En dan komt er nu aan met Marvin, want die zit al bij mij in de studio. Marvin, je begint met een brand. De brand of een brand gisteren?
8: Ik begin met een brand gisteren, want de brandweer is geschrokken van een aantal ramptoeristen. Dat kwam gisteren kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen. Zo'n 150 vierkante meter natuur stond daar in brand. Ondanks de oproep om niet te komen, kwamen er toch gezinnen met kinderwagens, brommers met uitlaten en mensen die goed bedoeld de weg blokkeerde voor de brandweer. De brand was overigens snel onder controle en geblust. Alleen de brandweer die was dus niet blij met al die mensen die kwamen kijken. Er was gisteravond ook nog brand in een woning in Vinkeveen. Bij die brand aan de Vinkerkade is mogelijk ook een explosie geweest. Volgens de brandweer stond die woning in de stijgers. De brand was rond 10 uur 's avonds weer geblust. Waarschijnlijk was er eerst een explosie en daarna volgde dus die brand. FC Utrecht heeft het eerste duel in de Eredivisie verloren van FC Groningen. Het werd 2-1 in de Euroborg. Adrian Blake scoorde de enige punt voor de Utrechters. In de 8e minuut al kwam Groningen op voorsprong. Na rust volgde de 2-0 en net voor het einde van de wedstrijd ook nog de 2-1. Je hoort de coach.
9: We hadden het beter kunnen doen, maar het lag zeker niet dat Groningen zoveel beter was. Dit is heel zuur, zeker omdat ik voor mijn gevoel het onnodig was.
10: Ook onterecht daarmee?
9: De nederlaag is terecht, want er staat gewoon 2-1 op het bord. En dat wij die ballen binnenkoppen met het buitenspel is als buitenspel is buitenspel. Dus het is terecht, maar onnodig, ja, dat zeker.
8: Komende zaterdag is AZ de tegenstander. En bij Jong FC Utrecht ging het helaas niet veel beter. Het verloor in Maastricht met 2-1. Breugelmans van MVV en Menso van FC Utrecht scoorden al wel vroeg in de wedstrijd. Sierra besliste het duel vlak na rust. Niet goed genoeg, 2-1, dus geen punten mee terug naar Utrecht. En vandaag, Bob, begint de Utrechtse introductietijd, beter bekend als de uitweek.
0: De uit, ja.
11: Oh ja.
8: Het is weer zover. Dat is een week voor nieuwe studenten om de stad te leren kennen. Vanaf vandaag tot en met donderdag is er van alles te doen. Zo worden studenten wegwijs gemaakt, krijgen ze handige tips en is het een goed moment om alvast medestudenten te leren kennen. Vanmiddag zijn de introducties in Park Lepelenburg en vanavond is er zelfs al een feestje in Tivoli, Heidelberg.
0: Dat begint lekker, dat studieseizoen, zeg. Dat, een feestje.
11: Ja, het is feesten deze week ook. Dus
0: studenten niet onbekend. Althans, deze studenten wel, natuurlijk, die kennen dat nog niet.
8: Dat. En daarbij geeft ook de dienst toeslagen, die geeft daarbij aan dat studenten lang niet altijd gebruik maken van de toeslagen waar ze recht op hebben.
0: Oh.
8: Huurtoeslag, zorgtoeslag, en daarmee lopen zij onnodig.
0: Jij weet dat allemaal ook of niet?
11: Ja, het is toch altijd dat je iets mist, dat je niet helemaal weet of je er wel of niet
12: niet recht op hebt.
8: Ja, en daarom staat de dienst toeslagen vanmiddag ook met de stand in Lepelenburg.
12: Ja, wij gaan er zo meteen over doorpraten om 7:15.
8: Kijk,
12: iemand
8: leuk.
12: Die ons daarover meer kan vertellen.
8: Nou, dan gaan wij nog heel even doorpraten over het weer. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Steekt een licht briesje uit het noordoosten op. En het wordt 24 graden en daarbij blijft het droog.
0: Kijk, dat is allemaal wat lekker vooruitzicht. Marvin, dank je wel.
8: Alsjeblieft.
0: Tot zometeen weer.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
18: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
19: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: Bee Gees, Night Fever in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7:38, ofwel 8:08. We hebben het over de extreme droogte. Ja, dat is er, dat blijft er. Het houdt voorlopig nog wel even aan dus. Zelfs een nieuwe hittegolf schijnt op komst te zijn. Daar hoor je zo meteen wel meer over van Grita om 7:50. Een van de gevolgen van de hitte is nou wel het mislukken van oogsten van groenten. Zo wordt gemeld door landbouworganisatie LTO. Ofwel land- en tuinbouworganisatie LTO. Ja, ook in moestuinen moet dat gemerkt worden door tuinders. Maar tropische groenten dan, die moeten dat dan wel heel erg goed doen. Verslag even Robert-Jan Boy, die is vanmorgen in Houten. En dat is een volkstuin die overdekt is. Zeg ik dat goed, Robert-Jan?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, Bob. Het is niet één volkstuin. Het zijn meerdere volkstuinen. Het is een enorm volkstuinencomplex eigenlijk. Maar dan met glas eroverheen. Dus het is een groot tuinbouw. Complex zou je kunnen zeggen.
0: Aha.
1: En ik sta hier tussen het groen, volop aanwezig. Het doet een beetje, nou, ik wil niet zeggen oerwoudachtig aan, dat gaat een beetje ver. Maar het heeft er toch in de verte wel wat van weg. Overal zijn hekjes aangebracht, iedereen heeft zo zijn eigen plekje. Ook Roy Sinestra uit Nieuwegein, die is er aanwezig met een sproeier momenteel. Die is al
2: goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik zie wat groene planten die hier besproeid worden. Wat zijn het?
2: Dat zijn groenten die wij dagelijks eten.
1: Ja, wat voor groenten?
2: Nou, ik heb sopropo, ik heb antroa, ik heb bitawiri, ik heb klaron, ik heb boulanger, dus de kousenband, dus de groenten die de Surinamers lekker vinden. Die verbouwen wij hier.
1: Het is een hele lijst, we hebben even niet mee kunnen schrijven.
2: Nee, dat klopt.
1: Ik moet zeggen, nou in de kas, het is toch tamelijk koel. Hoe is dat als de koperen ploert weer echt zijn werk gaat doen?
2: Voor mij persoonlijk, ik heb daar geen last van.
1: Nee?
2: Ik vind het, hoe heter, voor mij is het beste het werk.
1: Nou,
2: ja.
1: Dat is opmerkelijk.
2: Ja, klopt. Andere mensen hebben er last van, maar ik heb er geen last van de hitte.
1: Ja.
2: Dus ik vind het juist heerlijk als het echt bloedheet is.
1: Ja.
2: Want dan groeit de groente ook veel
1: beter. Hier nog eens extra in de kas.
2: Ja, klopt.
1: Ja, maar er wordt nu druk gesproeid. Hoeveel moeten ze hebben eigenlijk?
2: Je geeft ze kleine doses. Als je het regelmatig doet, dan valt het wel mee. Je hoeft niet dagelijks te doen.
1: Nee. Zeg maar, we horen verhalen van warmer natuurlijk. Dat merken we zelf ook, dat mogen duidelijk zijn.
2: Dat klopt, ja.
1: Maar dat zou goed zijn voor echt de tropische groenten. De kousenband die we net hoorden.
2: Voor de tropische groenten heb je echt zo nodig. En als het heet is hier in de kast, dan merk je het ook. Dan groeit het ook een stuk sneller.
1: Ja.
2: En dan kan je er ook meer van profiteren.
1: Wat zit er in het mandje hier?
2: Dat zijn zaden van de klaroen. Dus die pluk je.
1: Kleine gele stiertjes?
2: Ja, die pluk je, als je ziet aan die toppen van die klaroen.
1: Oh, die is goed daar aan die planten. Ja, zijn ze nog inderdaad een beetje groen? Ja.
2: Ja, en die verzamel je en die sla je op.
1: Ja.
2: En volgend jaar zomer, in het voorjaar, dan stop je die in de grond. Of je gooit ze gewoon. En dan gaat het weer groeien.
1: Ja, en wat staat hier eigenlijk?
2: Het is peierblad.
1: Pardon?
2: Peierblad.
1: Wat is dat? Ja, dat
2: ja, is ook een blad groente die wij die heel lekker is. Die wij ook veel eten.
1: Ja, ja.
2: Dus ik plant eigenlijk alleen maar groente die ik lekker vind.
1: Levi van Zwet is er ook bij van onze volkstuin Utrecht. Ja, dit is Roy die druk bezig is met zijn tropische groenten.
3: Ja, klopt.
1: Is dit een trend?
3: Ja, enorm. Ja. We zien steeds meer mensen die hun eigen groenten willen kweken. Steeds meer mensen die toch wat bewuster omgaan met hun eten. En die dat hun zelf willen kweken.
1: Want waarom is het eigenlijk in een kas?
3: Ja, het is makkelijker het hele jaar door kweken. We kunnen van januari tot en met december kunnen we allemaal onze eigen groenten kweken. In de zomer lekker tomaatjes, komkommers, maar ook tropische groenten.
1: Ja.
3: En in de winter is het de sla, de bloemkool, andere koolgewassen.
1: Ja.
3: Dus dat gaat het hele jaar door.
1: Dat is normaal gesproken het geval. En nu zitten we met de warmte, we hadden net over het water.
3: Ja,
1: ik
3: klopt.
1: Sproeien, ja. Ja, maar er zit er wel een grens aan, hè?
3: Ja, het is natuurlijk altijd efficiënt omgaan met je water. Dus we proberen ook zoveel mogelijk de tuiners uit te leggen hoe we met water om te gaan.
1: Ja.
3: Maar daarbuiten hebben we ook onze eigen watervoorraad. Dus we slaan het hele jaar door ons regenwater op.
1: Ja.
3: En dat pompen we dan gedurende het jaar weer terug in de kas om alle plantjes water te geven.
1: Even kijken naar Roy. Ja, die is bijna klaar met sproeien volgens mij.
2: Ja, Maar nog alleen even de aubergine nog een beetje water geven.
1: Zeg, en als ik zeg boerenkool? Die heeft veel vorst nodig.
2: Ja,
1: maar
2: nee,
1: dat klinkt ineens heel ver weg op de een of andere manier.
2: Ik zie mensen, dat gaat bij mij niet in de kast komen hoor.
1: Oh nee?
2: Nee, dat eet ik niet.
1: Ja.
2: Dus
1: ja. Ja, goed.
2: Ik plant alleen maar, kijk, de reden waarom wij begonnen zijn om te planten Surinaamse groenten is erg duur in de winkel. En als je het zelf kan verbouwen, dan win je ermee. En het is ook veel lekkerder wat je zelf plant.
1: Kijk, en zo werkt het klimaat ook nog mee. Maar misschien zijn er ook nog wel zorgen over wat er nu allemaal gebeurt, klimaattechnisch gezien. We gaan er zo meteen verder over praten, maar in ieder geval met Levi van Zwet, waar ik geloof... Het werk wachten?
2: Ja, dat zeker weten.
1: Nou, eet smakelijk in ieder geval. Met
2: ja, dat
1: doe
2: ik wel.
1: Kousenband.

0: The Monkees op Radio M Utrecht in dit nummer. The Last Train to Clarksville vertrok uit het jaar 1966. Wat een ongelooflijk goed bouwjaar. Dit is Utrecht is wakker, dit is Radio M Utrecht. Goed dat je bij ons bent. Wat voor weer zouden we vandaag krijgen? Gita Spallenburg gaat het ons allemaal vertellen. En sterker nog, dat gaat ze ook doen. Gita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hi.
0: Fijn dat je weer bij ons bent. Je hebt voorgaand uur voor de mensen die het weten. Ja, die zeggen, ja, vraag er niet weer naar, want het wordt heel erg heet. Maar niet vandaag nog, hè?
1: Nee. We krijgen twee hele beschaafde zomerdagen. Dat is het leuke van deze zomer, die uiteraard te droog is, maar toch ook wel hele fijne zomerdagen brengt. Soms wat aan de hete kant. En af en toe krijg je, ja, met een aanlandige wind even wat Noordzee-frisheid over je heen. En dat hebben we vandaag. Vandaag en morgen, 3, 24 graden, is natuurlijk voor veel mensen, ja, eigenlijk een perfecte zomertemperatuur.
0: Noordzee, wat zei je nou? Noordzee-frisheid?
1: Noordzee-frisheid, ja.
0: Ik zit te denken, dat zijn woord voor een spreever op de wc of zo.
1: Ja, zoiets. Noordzee en dan een tegeltje. Met het een of het ander.
0: Nee, niet de spreuk. Ik bedoel, is zo'n spray. Ik bedoel,
1: als spray. Iemand,
0: ja, een spray. En iets biologisch vind ik er ook.
2: Lekker zout op de wc.
0: Wat heb jij voor spray dan, Anne? Heb je wel iets staan of niet?
2: Ik heb geurstokjes.
0: Geurstokjes, ja. Dat heb ik ook inderdaad. Jij, Gita.
2: Lekker.
1: Nee, niks.
2: Oh, nee.
1: Ai.
0: Ja.
1: Is niet nodig, kan ik ook zeggen natuurlijk. Maar ja, Weet ik niet helemaal of dat zo is. Goeie.
0: Nou, we hebben wel visite gehad van het weekend. Dat ik dacht van, nou, daar
1: moet
0: ik een geurstokje
1: bij.
0: En spray heb, moet ik je zeggen. Hoor. Maar ik zat te denken aan Noordzee spray. Dat is wel leuk eigenlijk, ja.
1: Noordzee spray. Lijkt me heel fris. Ik zou het als deodorant ook wel willen.
0: Ja, heerlijk. Onder je oksel zelfs.
1: Daar val ik wel voor.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar die anders deodorant ook. Ja.
1: Nou, op de reclame gaat het over het hele lijf soms, hè. Dat weet je.
0: Is waar. Moet je ja, dan doe je dat helemaal of niet?
1: Doe mensen dat? Dat zie ik dan wel eens.
2: Wat? Deo?
1: Een bepaald merk.
0: Deo, dus op je hele lijf spuiten?
2: Nee, dat gaat zien. En ik doe dan wel body lotion over mijn hele lijf. Dat kan kijk.
0: Ja.
2: Maar geen deo. Ja, ik gebruik wel deo. Maar...
0: Hoe komen jullie hierop allemaal? Okay.
1: Jij begon met de Noordzee-frisheidsspray.
0: Oh ja, jij kwam met de naam Noordzee-spray.
2: Ja, dat is waar. Lekker af
1: en
2: toe. Ja,
1: en we hebben niet alleen Noordzee-frisheid, het is ook wat wolkenvelden. Dus er drijft af en toe wat bewolking voorbij. Ja. Dus het is een afwisseling van wolken en zon. Zon is vaak nog wel de bovenliggende partij. En strakjes ook nog wat stapelwolken. Dus nou, ik denk heel vriendelijk weerbeeld. Het is nu eigenlijk nog zo goed als windstil. Dus heel rustig, een westelijk briesje staat er. Er steekt later vanochtend een noordwestelijke wind op. Mm-hmm. Die wordt matig, windkracht 3 tot 4. En dan met zo'n 24 graden is het denk ik een hele fraaie dag. Alleen er valt weer geen neerslag, er ligt neerslag rondom de Wadden. Nou, daar hebben ze een klein beetje wat gespetter van. Maar bij ons, ja, het haalt ons weer eens niet.
0: Nee.
1: Dus ook vandaag een droge dag en een zonnige avond.
0: Ja, dat is op zich leuk om lekker nog even buiten te zitten.
1: Ja.
0: Maar ja, het wordt wel warmer en warmer deze week weer, begrijp ik dus.
1: Ja, het gaat gewoon verder. Het is nog steeds die zomerkadans van 2026 waar we voluit in zitten. Morgen is het dan veel zonneschijn en 23 graden. Windje uit noord-noordoost, heel lichtjes eigenlijk. En dan woensdag steekt er weer een aflandige wind op. Een beetje oost-zuidoost. Ga je gelijk naar 8, 29 graden. Donderdag en vrijdag tropische dagen, dertigers. Met voluit zonneschijn. Het schijnt heel goed te zijn, al deze zon en deze warmte. Voor de druiven, dus de wijnoogsten zal goed zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel plekken die wel wat bodemvocht kunnen gebruiken.
0: Sterker nog, de vissen. Ik woon vlakbij een gebied waar heel veel vissen zitten, volgens mij. Maar ik zie echt de droogte daar optreden nu. Dus je ziet plekken waar normaal gesproken water staat, dan zie je een soort met van zandbankjes, ofwel de grond zie je ontstaan.
1: Ja. Ja.
0: Dus die vissen die krijgen het daar in dat gebied niet echt moeilijk. Die gaan gewoon dood als dat zo doorgaat.
1: Ja, ik vind dat heel heftig.
0: Ja. Er
1: zijn gelukkig mensen die... Je kunt ook het waterschap bellen, hè, als je ziet dat er vissen zijn die het moeilijk hebben. Want dan komen ze vaak wel in actie. Oh. Ja, er zijn best wel mensen die dat in de gaten houden, zodat ze toch ergens kunnen overzetten. Maar ja, voor de natuur, dat vind ik ook zelf het vervelendste eigenlijk. Dat bomen... Ja. Het loodje leggen en dat gras dat herstelt alweer. Dat kan heel goed tegen geel zijn. Uh-huh. Oh, heel veel andere planten hebben en struiken en bomen die en dieren hebben het natuurlijk heel erg moeilijk mee.
0: Die lusten wel een slokje, net als wij mensen natuurlijk. Ik heb het over water, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja.
0: Goed, de komende dagen wordt steeds warmer dus. En je zegt donderdag en vrijdag die tropische dagen dus.
1: Donderdag en vrijdag tropische dagen. En we hebben er inmiddels 11 achter de rug in Midden-Nederland. De norm is 5. Dus als we dan donderdag en vrijdag vrijdag er ook weer bij tellen. Dan zit je al op 13.
0: Ja,
1: en de zomer is nog niet voorbij. Dus het,
0: nee, dat is waar. Het is pas 10 augustus. Je hebt gelijk. Dat duurt nog wel even zo op deze manier door. Gaat het door. Is dit nu al opmerkelijk in vergelijking met 1976? Want wordt dat vaak gedoemd?
1: Ja, het is een beetje een referentiejaar. Ja, het lijkt heel erg op dat jaar. Je ziet wel dat je qua temperaturen hoger zit. Je kan maar niet anders of dat we een top 1 zomer krijgen qua zomerwarmte ook. Nou, die droogte erbij. Als er wat gaat vallen, duurt natuurlijk eventjes voordat al die waterstanden weer op orde zijn. Dus ja, dat is wel een zomer waarvan je denkt, ja, hij is natuurlijk vaker aangekondigd, een dergelijke zomer. En dit is wel eentje waar je blijkbaar vaker ook rekening mee moet houden.
0: Ik heb zo meteen Julio Iglesias, hou je van de Spaanse muziek, toch?
1: Zeker.
0: Okay, maar ik wil eerst nog even een weerspreuk van je horen.
1: Ja, 10 augustus is de dag van Sint Laurentius. En ik denk dat dat een wijnbeschermer is of zo. Want wijnheilige, zoiets.
0: Ja? Ja?
1: Want de spreuk is als volgt. Laurentius zonneschijn beduidt een jaar vol met wijn.
0: Wauw.
2: Oh, geweldig.
1: Dat is ook wel mooi, hè?
0: Klinkt wel heel erg mooi. Klinkt een beetje zonnig. Klinkt een beetje Julio Iglesias, toch wel?
1: Julio.
0: Quiero muy mucho.
1: Gracias.
0: Tot zo meteen. Tot zo meteen.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
11: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
10: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
12: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
10: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen zoals de A1 en de A27 zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 3:03 geworden na het nieuws uit binnen- en buitenland. Wordt het hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Marvin, praat ons even bij.
14: De problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog altijd niet voorbij. Maar de situatie is aanzienlijk verbeterd, zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekort aan personeel en uitval van bussen in en rondom Utrechtstad. De brandweer is geschrokken van het aantal ramptoeristen dat gisteren kwam kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen. Zo'n 150 vierkante meter natuur stond daar in brand. En de politie heeft softdrugs, vapes en illegale sigaretten gevonden in een woning in Houten. 2 mensen in de woning zijn aangehouden en even later volgde nog een derde. Dit en meer straks uitgebreid om 8:30.
13: Dankjewel voor nu, Marvin Hop. Tot zo.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken...

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, de tropische temperaturen die gaan zich weer voordoen in Midden-Nederland. Hebben we het over richting de 30 graden en die 30 graden ook halen. Maar nu nog niet. We horen er meer over van Griet als Spannenburg. Maar ja, tropische temperaturen en die kunnen ook zomaar optreden in een broeikas. Een heel tuincomplex in een kas. Het kan in Houten, we hebben er al veel over gehoord. Verslaggever Robert Jaboy is daar op dit moment. Ja, er kunnen allerlei dingen verbouwd worden die voorheen eigenlijk niet mogelijk waren in Nederland. Tropische groenten en fruitsoorten, Robert-Jan. Je gaat er vanmorgen over doorpraten, hè?
3: Ja, ik loop nu achter een mevrouw die met een kruiwagen een behoorlijk gangetje erin houdt. Ze is op weg naar haar eigen volkstuin. Nou, zo meteen komen we haar misschien nog wel tegen. Want ik loop nu vast op wat takken. Oh. Het is hier een soort oerwoudachtige situatie. Onder een groot glasdak. Het is een kassencomplex met allerlei volkstuintjes. En inderdaad, we hebben het gehoord. Roy, hij is nu aan het werk elders. Kousenband, dat zijn van die Surinaamse spessiebonen. Antrouwa, dat is een, wat was het ook alweer precies? Eigenlijk een soort komkommer, geloof ik. Hè? Of nee, een aubergine-achtig.
2: Aubergine-achtig, ja.
3: Ja, aubergine-achtig. En ga zo maar door.
2: En dat groeit daar allemaal, hè?
3: Dat groeit hier als een tierenlier. Dus misschien gaat het straks nog wel meer gebeuren met deze temperaturen. Het is nu nog tamelijk koel. Aan de andere kant, dus het kan die volgens mij ook gloeiend heet worden in de kas.
2: Oké, nou, heet van de laad hoor je straks zo meteen dan na half negen weer in Utrecht te zwakken. Tot zo, Robert-Jan. Houd hoofd koel, hè, daar.
3: Oei.
2: Ander onderwerp, zometeen maar weer over doorpraten. Anne?
4: Ja, Utrecht maakt zich klaar voor de Utrechtse introductietijd. De uitweek. Ja, duizenden jongeren die student in spe worden. Maar ja, die komen naar de stad toe om deze week de stad te leren kennen. Maar ja, hoe gaan zij de eindjes aan elkaar knopen? De financiële eindjes. Veel jongeren weten namelijk niet dat ze recht hebben op toeslag. Gaan we zo meteen over doorpraten met een, iemand van de dienst toeslagen van de overheid.
2: Ja, precies. En er ligt er nog altijd een vraag voor ons allemaal. En dat is de vraag, ben je wel eens geswitcht van carrière? Heb je wel eens een andere baan genomen die totaal anders was dan je opleiding? Nou, dan zijn we benieuwd daar.
4: Ja.
2: Dat kun je ons laten weten.
4: In de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
2: Het wordt weer even 1975 met Maxine Nightingale. Zijn zuster van Floris trouwens. Right back where we started from. Goedemorgen.

0: zoveel jaarwaarse populaire Backstreet Boys. Leuk om dit weer eens te horen. Leuk om dit weer eens te horen, moet ik zeggen. Long time ago. As long as you love me. Het is Utrecht is wakker waar je naar luistert. Het is 14 over 8 inmiddels geworden. Ja, echt duizenden nieuwe studenten die zich deze week aan het klaarmaken zijn. Hoorden we ook al in het nieuws van de de Utrechtse introductie natuurlijk.
1: Juist,
0: En voor het eerst staat ook de dienst toeslagen daar weer met een stand. Ja, dat heb je volgens mij nog niet eerder meegemaakt. Tenminste, sowieso als je nieuw bent niet. Mm-hmm. Veel jongeren die niet weten op welke toeslagen ze recht hebben. Ja. Daar gaan we over doorpraten.
1: Ja, we spreken erover met Sophie Witloks van dienst toeslagen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
1: En goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Waarom staat dienst toeslagen dit jaar voor het eerst op de uit?
2: Nou,
0: recht hebben. Ja. Daar gaan we over doorpraten.
1: Ja, we spreken erover met Sophie Witloks van dienst toeslagen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
1: En goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Waarom staat dienst toeslagen dit jaar voor het eerst op de uit?
2: Nou, wij zien uit verschillende onderzoeken, maar ook

0: met een eventuele toeslag.
1: Ja, hoe komt dat eigenlijk, dat ze het vaak niet weten waar ze recht op hebben? Waar ligt dat meestal aan?
0: Nou, dat ligt denk ik wel aan het feit dat heel veel jongeren natuurlijk, er komt heel veel op ze af. Ze moeten op zoek misschien wel naar een kamer. Ze gaan beginnen met een opleiding. En we zien ook wel dat het de weg ernaartoe soms ook wat complex is voor jongeren. Dus wij zijn als organisatie ook wel bezig om wat meer de hulp daar naartoe te brengen. En dat doen we dan onder andere door tijdens de uitweek te staan en hen op wat meer spelenderwijs wegwijs te maken.
2: Is het, Sofie, niet te laat om daar nu mee te starten? Om nu die toeslagen die je misschien wel waar je recht op hebt, om die aan te vragen? Duurt dat niet heel erg lang?
0: Nou, het is nooit te laat. Wat ook goed is om te weten, stel je hebt vorig jaar al recht gehad op een toeslag, dan kan je dat nog tot eind dit jaar aanvragen.
3: Oh, dus met terugwerkende kracht, zeg je?
0: Ja, dat kan ook. Zeker. En we richten ons op vooral aankomende studenten die zijn net 18 geworden bijvoorbeeld. Die moeten ook een waarschijnlijke zorgverzekering gaan regelen. Dus een heel mooi moment juist om jongeren nu aan te spreken.
1: Ja, om welke toeslagen gaat het dan vooral waar ze recht op hebben?
0: Het gaat vooral om zorgtoeslag. Dat is in ieder geval ook een toeslag waar de meeste studenten gewoon recht op hebben. Hè, als ze een eigen zorgverzekering krijgen en in Nederland wonen. En dat is een eigen belangrijke voorwaarde. Maar het zou ook huurtoeslag kunnen zijn.
2: Ja, nou kun je zelf je aanvraag indienen. Dat kun je ook door iemand anders laten doen. Er zijn ook commerciële partijen, heb ik begrepen, die dat doen. Is dat handig om daar je oor te luisteren leggen, om die dat te laten uitvoeren voor je?
0: Nou, in principe mag het. Dus het is niet verboden om je te wenden tot zo'n tussenpartij.
2: Maar dat kost geld natuurlijk ook.
0: Ja, klopt. Het kost geld. Dus daarom vinden we het juist ook belangrijk om nu aan te geven dat het bij ons altijd gratis is. Dat je op verschillende manieren met ons in contact kan komen. Maar we willen daarmee ook benadrukken dat de koppeling met jouw gegevens, omdat er dus ook geen partij meer tussen zit, vrijwel vaak beter gaat. Als je dat dus rechtstreeks via ons of mijntoeslagen.nl regelt.
2: Ja, dat doe je heel veilig via DigiD, denk ik, hè?
0: Ja, dan wordt er inderdaad ook een koppeling met je DigiD gemaakt. Nou, dat is natuurlijk iets wat waarmee allerlei overheidszaken mee worden gekoppeld. Dus dat is ook zeker een goed idee om het op die manier te doen.
1: Hey, wat kunnen studenten zelf doen om erachter te komen of ze recht hebben op die toeslagen?
0: Nou, ze kunnen een proefberekening maken. Dus dat is, dan kunnen ze gewoon googlen proefberekening toeslagen. Dan komen ze vanzelf op die tool. Dus dan kunnen ze op basis van hun gegevens, zoals bijvoorbeeld inkomen, situatie, dus waar ze wonen, et cetera, kunnen ze kijken of ze recht hebben. En als ze denken van, oeh, dat vind ik ook spannend om dat in één keer zo aan te vragen, kunnen ze ook oefenen met de speciale oefentool die begin het jaar is gelanceerd. Dus kunnen jongeren ook spelenderwijs wat meer inzicht krijgen wat voor situatie, in wat voor situatie ze eigenlijk recht hebben op een toeslag. Dus we hebben eigenlijk twee manieren.
2: Ja, nou, jullie staan daar voor alle informatie tijdens de uitweek, dus deze week. Hebben jullie nog een beetje een leuke stand? Ziet het er een beetje kleurig en smeuïg uit? Want ja, het is wel de overheid natuurlijk, hè?
0: Ja, nee, dat snap ik. Nou ja, goed, daar zoek je altijd aan balans. Maar we hebben wel wat leuke aandachtstrekkers. We hebben onder andere badeenden die studenten mee naar huis kunnen nemen. Dus als we op dat moment zoiets hebben van, nou weet je, ik heb geen zin om het nu allemaal uit te zoeken, maar ik vind het wel belangrijk. Dan kunnen ze die QR-code thuis scannen en dan kunnen ze een proefberekening maken.
2: Ja.
0: Voor de rest hebben we ook een feit- en fabelbord. Dus we kunnen ook het gesprek, of wij kunnen het gesprek met hen daarover aangaan. Van, goh, hoe bekend ben je nou eigenlijk met wanneer je een toeslag ontvangt? Ik hoop dat we opvallen, maar ik denk dat het wel goed komt.
2: Nou ja, wat je nu vertelt, dat lijkt me heel handig als je nog niet alle informatie in je hoofd hebt, dat je een toeslag kunt krijgen. Zelfs over vorig jaar, als je dus als student was. Dat het heel noodzakelijk is om even langs te gaan bij jullie als je nog meer wilt weten. Zeg, dank voor al die toelichtingen. En jullie staan vanmiddag in Utrecht dus al, hè?
0: Ja, klopt. Vanaf 2:30 zijn we open. Dus kom vooral langs.
2: En dat is Park Lepelenburg, volgens mij.
0: Park Lepelenburg.
2: Ja. Oh, jij weet dat natuurlijk ook waar je moet zijn.
0: Okay. Ja, dat is goed.
2: Goed. Hey, dank, Sofie, voor je toelichting, hoor.
0: Ja, heel graag gedaan. Fijne dag, hè.
2: Ook zo. Dag, Sofie.

0: Dreadlocks, adviseur bij de media dienst toeslagen. Ofwel, zij staan er voor informatie over wat je als geld kunt krijgen als je student bent.
1: Niet verkeerd als student, hè, deze tijden.
0: Lijkt me heel goed. Booster.

0: Madonna en Material Girl in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Marvin is er zometeen heel lang, een paar minuten in ieder geval, op de radio. Met het nieuws.
1: Heel lang, ja.
0: Dat is heel lang, want nu ben je er heel kort met het nieuws van Radio M Utrecht om 8:30. Zometeen in het regionieuws. Wat heb je erin?
2: Nou, dan ga ik je uitleggen waarom je geen illegale vapes in je woning moet houden.
3: Oh, jeetje.
2: Ja, niet doen.
0: Het was toch niet van plan, maar ik hoorde graag meer over. Zometeen. Nee.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Het is 8:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio M Utrecht. Nu het nieuws uit de regio door Marvin Hop. En dat begint met een boze brandweer.
2: De brandweer die is niet te spreken over het aantal ramptoeristen dat gisteren kwam kijken bij een natuurbrand in de Soesterduinen. Zo'n 150 vierkante meter natuur stond daar in brand. Ondanks een oproep om niet te komen, kwamen er toch gezinnen met kinderwagens. Brommers met uitlaten die warm zijn in de droge natuur. En mensen die de weg blokkeerden, ondanks dat ze dat waarschijnlijk niet expres deden. De brand die was overigens snel onder controle en geblust. Maar de veiligheidsregio die heeft hardop of van tevoren duidelijk opgeroepen om niet te komen. En toch kwamen heel veel mensen daar kijken. En daar is de brandweer dus niet blij mee. Er was gisteravond brand ook in een woning in Vinkeveen. Bij die brand aan de Vinkenkade is mogelijk een explosie aan vooraf gegaan. Volgens de brandweer stond die woning in de stijgers en die brand was om 10 uur 's avonds weer geblust. De politie die heeft softdrugs, vapes en illegale sigaretten gevonden in een woning in Houten. 2 mensen in die woning zijn aangehouden. Even later volgde nog een 3e aanhouding. De verboden middelen werden afgelopen donderdag al gevonden en de politie brengt dat nu naar buiten via sociale media. Er waren bij de politie signalen binnengekomen van die spullen en daarop ging de politie die woning binnen en alle spullen zijn in beslag genomen. Waar in Houten, in welke woning dat is gevonden, in welke straat is niet bekendgemaakt. En de problemen met het busvervoer van Transdev zijn nog niet voorbij. Maar de situatie is aanzienlijk verbeterd, dat zegt de directeur van het bedrijf. Transdev kwam geregeld in het nieuws door tekorten aan personeel en uitval van bussen in en rondom Utrecht stad. De directeur legt uit welke maatregelen er zijn genomen.
11: Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat we denk ik meer in controle zijn. We hebben de dienstenpakketten op orde, de diensten kloppen, de roosters voor de chauffeurs kloppen. Veel meer zijn nog steeds niet helemaal op orde. Daarnaast zijn de chauffeurs meer ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zijn ze gewend aan de werkzaamheden, de werkwijzes van Transdev. En alles bij elkaar gaat dat steeds beter. Bussen zijn er, locaties zijn er, energie is er. Dus ja, het komt allemaal wat meer bij elkaar.
2: Nu in de vakantieperiode is het in het weekend soms nog lastig het rooster te vullen. Door de week is alles redelijk op orde. Het weer dan nog. Wolken en flink wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Het is een licht briefje staat er. En het wordt 24 graden.
0: Oké, wel de korte broek aan vandaag. Voor degenen die nu opstaan, die denken van wat zal ik aantrekken? Kun je wel een korte broek aan, toch?
2: Ja, dat kan wel. En insmeren.
0: Ja, dat is waar, ja. Dat doe je ook altijd, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Helemaal ook, of niet? Ik bedoel, alles?
2: Nee, alleen zeg maar de delen die zichtbaar zijn of die in de zon komen. Ja. Maar ik rij soms nog wel eens in de auto en dan heb ik het raampje open. Dus ik laatst viel het me in één keer op dat mijn linkerarm, dat ik dacht, oh, wat doet dat, wat brandt dat?
1: Ben je rood geworden? Oh.
2: Ja, mijn arm was helemaal rood. Toen dacht ik, ja, ik heb natuurlijk dat raampje open van de auto. En dan niet extra gesmeerd. Ja.
0: Weet je wat je moet doen? Naar Engeland gaan. Dan ga je rechts raampje open draaien, want dat is aan de rechterkant.
2: Wat fijn dat je meedeemt, Bob.
0: Ja. Ja, dan word je egaal bruin dan, denk ik.
2: Ja, ja.
0: Maar Vin, tot zover. Het weer uitgebreid zo meteen met Grita. Jij bent er ook uitgebreid weer om 9:30. Hè?
2: Tot dan.
0: Dankjewel. En dan heb ik verkeersinformatie van de ANWB. Natuurlijk zijn de wegwerkzaamheden die nog tot volgende week maandag duren op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Je kunt vanaf knooppunt Eemnes niet je weg vervolgen naar Amsterdam rechtstreeks over de A1. Maar omrijden dan via de A6, uiteindelijk eerst A27. Tot aan knooppunt Muidenberg. Maar de andere kant, daar is nu een file ontstaan, ook vanwege de wegwerkzaamheden. En daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes. Dus uiteraard Amsterdam richting Amersfoort. Een vertragingstijd is ongeveer 5 minuten.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
16: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
17: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

You're the One That I Love. Dat zong Ray Parker Jr. en zijn groep Radio. En daarom noemde hij hem ook Radio met die klek. You Can Change That. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, geloof het of niet, we gaan het er weer over.

0: Schouwburg in Houten. En die is in een grote broeikas, tuincomplex eigenlijk. Onze Tuinen heet het. En ja, wat daar allemaal verbouwd wordt. Van de tropische groenten tot tropische fruitsoorten. Bananen misschien ook wel, Robert-Jan, of niet?
1: Ja, er staat hier een bananenboom, Bob, hier in de enorme kas. Ja, als je hier om je heen kijkt, je ziet dus heel veel groen. Wat tot aan het dak, het glazen dak, reikt. Overal kleine paadjes met uitstekende takken. Dat je bij wijze van spreken soms een kapmes nodig hebt om je doorheen te wurmen. Om 8 uur volgden wij een mevrouw met een kruiwagen. Ja, dat zijn zo van die dingen die soms gebeuren.
2: Ja.
1: En ja, die heeft haar tuintje gevonden.
2: Ja, ik heb het gevonden en ik ben al bezig.
1: Ja, wat bent u precies aan het doen momenteel?
2: Ik ben een beetje de tuin aan het opschonen en oude blaadjes weghalen. Groenten, oogsten.
1: Een soort druivenplant zie ik daar.
2: Nee, het is tomaat.
1: Oh, het is tomaat. Ja, hele kleine tomaatjes.
2: Ja, mini tomaatjes, cherry tomaatjes. Ja.
1: Dat moest even gesnoeid worden.
2: Ja, even snoeien, want ik heb ook zoveel tomaten. Dus ik moet ook wel een beetje wat weghalen.
1: En wat staat hier nog meer? We lopen er een beetje doorheen met wat van die houtsnippers hier tussen de perkjes door. Wat
2: is aubergine, dit is aubergine.
1: Paars. Ja.
2: Ja, paarse aubergine. En dit is kousenband, die rode kousenband.
1: Lange rode smierten, die zagen we ook een uurtje geleden bij Roy.
2: Ja.
1: Surinamer, die kousenband kweekt, teelt en ook nog antrouwa.
2: Ja, dat heb ik niet.
1: Kent u antrouwa?
2: Ik ken alle Surinaamse groenten nu wel, ja.
1: Wat is antrouwa ook alweer?
2: Dat is vaak zijn die Surinaamse groenten wat bitter. En ik heb ze hier niet.
1: Was dat nou een komkommer of niet?
3: Een aubergine. Een Surinaamse aubergine noemen we het altijd.
1: Deze van Zwet is dit, van de volkstuinen.
3: Ja. Ja. Ja, nou, antrouwa is een beetje een Surinaamse aubergine eigenlijk. Een beetje bitter, een witte vrucht.
1: Ja.
3: Maar ontzettend populair bij de Surinaamse mensen.
1: Ja. Nou ja, en ik zie dat bietjes staan. U heeft werkelijk van alles hier.
2: Ja, bloemkool, bietjes, tijm, palmkool, pompoenen.
1: Ja.
2: Van alles.
1: En meestal is het volkstuintje buiten.
2: Ja,
1: dit
2: klopt.
1: Is in de kas. Waarom bent u hier naartoe gegaan?
2: Omdat je hier altijd droog zit. We zitten nu wel midden in de zomer. Maar je kan hier ook in de herfst en in het voorjaar heel goed doorgaan. In de winter dan groeit het langzamer. Maar dan heb je nog wel spruitjes en boerenkool. Ja. En dan zit je altijd lekker droog. Dat was mijn voorkeur.
1: Ja.
2: En veel minder last van ongedierte. Dus naaktslakken of slakken. Die heb je hier niet.
1: En hoe is het hier met deze hele hoge temperaturen?
2: Nou, vandaag valt wel mee. En als er hele hoge temperaturen zijn en ik moet sproeien, want het regent hier dus niet, dus je moet sproeien.
1: We horen ook een sproeien op de achtergrond, by the way.
2: Ja.
1: Ja? Maar hoe heet kan dat dan worden?
2: Heet. Ja, rond de 40 graden binnen.
3: Ja, nee, dit jaar hebben we maximaal 42 graden gehad op de warmste dag van het jaar. Ja, en dan is het er even goed zweet in de kas.
1: En dan moet je sproeien?
3: Want ja,
1: alles heeft water nodig.
3: Dan moet er inderdaad goed water gegeven worden. Dus dan zijn veel mensen 's ochtends bezig om de plantjes water te geven.
1: Ja, en komen we dan nu aan bij het grote knelpunt? Want ja, droogte, hitte, nou we horen het volop natuurlijk.
3: Ja, ja,
1: waar haal je water vandaan?
3: Ja, water hebben we voor onszelf nog genoeg momenteel. Dus we slaan ons eigen regenwater op. En het water dat in de kas verdampt, dat vangen we ook weer op.
1: Ja.
3: Dus voorlopig kunnen wij nog lekker blijven sproeien in de tuin.
1: De verhalen van fruittelers en nood, die gelden niet voor de volkstuinen?
3: Nog niet bij ons, nee. Nee, een hele andere tak van sport natuurlijk.
1: Ja, ja, maar goed, het moet wel gesproeid worden. En op een gegeven moment mag het misschien er meer bij wijze van spreken. Als
2: ja, daar ga ik niet vanuit hoor.
1: Nee?
2: Nee, ik ga ervan uit dat hier genoeg is. Is dat die grote tank buiten?
3: We hebben een grote opslagtank binnen staan. Dus daar kunnen we voorlopig in ieder geval 1 à 2 weken mee vooruit.
1: Ja.
3: En dan hebben we buiten nog een groot waterbassin waar we ons water opslaan.
1: Ja. Maar maken jullie je zorgen?
3: Geen zorgen, maar we zijn er wel mee bezig.
1: Waarom geen zorg?
3: Omdat we het momenteel goed genoeg geregeld hebben.
1: Hier, maar ook voor de rest van deze aardkloot?
3: Ja, voor de rest van Nederland is het onderhand wel spannend. Ja,
2: ja, het is heel zorgelijk. Alle rivieren zijn het opdrogen. Dus heel zorgelijk.
1: Ja, en de kast die gaat dan nog even door.
2: Ja,
1: maar denkt u ook van nou misschien hebben we die kast straks helemaal niet meer nodig?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik hoop wel dat het nog gaat keren.
1: Ja?
2: Ik hoop wel dat mensen zich bewust worden dat er wat gedaan moet worden aan het klimaat.
1: Dat dit wat extra nog teweeg gaat brengen.
2: Ja. Ja. Kijk, nu is het 6 weken droog. Volgend jaar hebben we misschien wel 3 maanden droog. Dus we moeten wel wat.
1: Ja, minder spullen. Minder vervuiling veroorzaken.
2: Ja, ik weet het ook niet.
1: Het broeikaseffect.
2: Ja,
1: nou,
2: precies.
1: We zitten hier in een broeikas, hè?
2: Ja.
1: Dus wat het effect is, dat voel je dan?
2: Ja, dat voel je dan, ja. Ja, maar vooral de droogte buiten. Kijk, in de kas zijn we hier bezig voor ons plezier. En voor het vertier. En dat is de reden wel waarom ik hier ben. Gewoon voor ontspanning.
1: Ja.
2: Maar het klimaat buiten is wel ernstig.
1: Ja. Ja, het klimaat is eigenlijk overal.
3: Ja, ja, zeker.
2: Ja. Buiten de kas bedoel ik.
1: Buiten de kas, ja.
3: Ja, nee, inderdaad. Ja, buiten is het vooral, voor de droogte is het extreem op dit moment.
1: Ja, ja.
3: En hopelijk hoeven we ons daar natuurlijk niet te veel aan te passen, maar kunnen we het zoveel mogelijk voorkomen dat het nog erger gaat worden.
1: Nou, we gaan het allemaal afwachten. U gaat in ieder geval lekker door in de tuin.
2: Ja.
1: Oh, er is hier een balans bijgekomen. Wat is die meneer nou aan doen? Een paar hengel, een paar bamboestokken. Nou, dan zal er wel niet gevist worden, neem ik aan.
2: Denk het niet, nee. Nee.
1: Dat heb je weer niet, hè?
2: Nee hoor.
1: Veel plezier in de moestuin.
2: Ja, dank u wel.
1: Dank u wel. En goede zomer gewenst.
3: Ja, dank je wel. Tot de volgende keer.
1: En niet te heet, hopelijk. Niet te heet.

0: En dat was Bente. Ze wilde al, op jonge leeftijd wist ze het al, zangeres worden. Dat is goed, hè? En dat is ze ook geworden.
1: Goed.
0: Of zij ooit een carrière switch gaat maken, dat weten we niet. Maar ja, we hebben het wel aan jou gevraagd. En we hebben al heel veel antwoorden binnen. Inderdaad, zou je dan op welke leeftijd dan ook op een gegeven moment denken, ja, ik heb die opleiding gedaan, ik doe al een tijdje dat werk, ik ga toch heel iets anders doen.
1: Nou, ja. Nou, of je hebt bijvoorbeeld een keer geëmigreerd of zo, dat kan natuurlijk ook. Of ook een enorme verandering lijkt me.
0: Ja, misschien ga je dan ook wel iets anders doen dan inderdaad. Als ik zou gaan verhuizen of emigreren, dan beter gezegd, dan zou ik dit misschien helemaal niet meer doen wat ik nu doe.
1: Stel je voor, je emigreert naar de Caribische eilanden.
0: Dan doe ik niks meer dan.
1: Dan gaan we lekker op het strand liggen.
0: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja.
1: We hadden net al een leuk idee om de North Sea Breeze uit te brengen.
0: Zeker, dat is een spray. Daar ben je nog steeds voor in, Grita Spallenburg,
2: of niet? Ja, goede bedacht. Ja, heel leuk.
1: Idee opkomen.
0: Ja, dan gaan we dat met elkaar opzetten. Het ging over die spray die we hadden. Nou ja, het ging
2: frisse lucht.
0: Frisse lucht, daar ging
2: Noordzee-frisheid.
1: Maar we gaan nu eventjes door inderdaad naar de luisteraars die ook volop hebben gereageerd op deze leuke vraag, al zeg ik het zelf. Ja, Hans die zegt, goedemorgen, ik ben ooit van Utrecht naar een dorp verhuisd. Grote verandering, beste wat me ooit is overkomen. Van de stad naar een dorp, ja, dat is toch ook wel een grote verandering voor veel mensen. Rustiger, ja, minder reuring, toch wel, dat soort dingen. Nou, goed dat het bevalt, Hans, leuk om te horen. Ja, en Michel die zegt, ik heb het 3 keer over een andere boeg gegooid qua werk. Eerst zat ik in de paarden, paardenhandel vermoed ik dan zo. Later op de tractor en uiteindelijk nu 41 jaar op de vrachtwagen.
0: Ja, ze is wel heel lang chauffeur, Michel.
1: Zo, van de Maatwet. Zie je het. Ja, en de PK's heb ik steeds een beetje opgeschroefd.
0: Ja, dat is leuk, ja. Ja.
1: Leuk hoor.
0: Nu heeft hij de honderden onder zijn kont, zeg maar. Billen, sorry.
1: Inderdaad. Gerda zegt, goedemorgen allemaal. Ik heb altijd veel veranderingen gehad. Een aantal keren verhuisd in mijn leven. Jarenlang gedetacheerd gewerkt. Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur, was ook altijd een grote verandering. Toen later vrijwilligerswerk erbij gedaan. Ja, en dat laatste was toch het meest dankbare werk wat ik ooit heb gedaan.
0: Kan ik me ook voorstellen, ja. Maar leuk, maar wel vrijwillig, dus zonder vergoeding erbij. Ja. Of zonder salaris,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Nou, ja. En Gerard die heeft ooit een bedrijf met zijn vrouw begonnen.
0: Oh, dat is ook leuk.
1: Carrière switch. Zou jij dat doen?
0: Nee, dat zou ik niet doen. Mijn vrouw heel aardig, maar ik zou niet met haar een bedrijf willen beginnen. Zij met mij ook niet, trouwens. Nee, dat lijkt me niks met je vrouw iets samen doen.
1: Zie je elkaar echt 24/7?
0: Ja, maar daar ben je het niet mee eens. Ik denk, wij zijn het roerend met elkaar eens heel vaak, maar bedrijfsmatig moet je dat niet doen, denk ik. Tenminste, zo denken wij erover.
1: Ja, of je moet echt een familiebedrijf hebben of zo, waar je vrouw of man dan aanraakt.
0: Zeker, ja. Ja,
1: nee, makker of zo.
0: Dat snap ik. Dat is dan wel misschien een ideetje.
1: Maar goed, het moet ook maar werken, inderdaad.
0: Precies. Ik had nog een vrachtwagenchauffeur. Die komt hier even binnen via de app. Rini Buis. Hij is nu 11 jaar vrachtwagenchauffeur, zegt hij. Heel verhaal. Heeft hij ons geappt, gewhatsappt. En dat is hartstikke fijn. Kunnen we misschien vanmiddag nog wel even over doorpraten. Of bij Connie, of natuurlijk bij Joost. Vanmiddag in Utrecht komt thuis. Hij is geswitcht van carrière. Daar hadden we het natuurlijk over. En ja, wat heeft hij nou allemaal gedaan? Nou ja, hij is elektrotechnicus geweest. Installatiebureau heeft hij gewerkt. Meerdere keren dus een opleiding heeft hij gedaan.
1: Zo.
0: Ja, en hij is nu al 11 jaar chauffeur. Ja.
1: Nou, ik vind dat toch wel heel inspirerend, die verhalen van mensen die dat dus echt over een andere boeg gooien.
0: Ja.
1: En gewoon doen waar ze op dat moment denken van, nou, dit is het gewoon. Nog één verhaaltje van David. Die zegt, ik werd huisman. Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Oh, dat heeft Henny ook gedaan.
1: Ja, gewoon stoppen en kijk, soms is de aanleiding verdrietig. Bijvoorbeeld dat je besluit om mantelzorger te worden voor je partner of een van je ouders. Dat je denkt van, nou, ik blijf meer thuis en ik verleen mantelzorg.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je ervoor kiest om huisman of huisvrouw te worden, is dat natuurlijk ook gewoon een carrière switch, hè? Onbetaalde arbeid.
0: Meer of meer wel, tuurlijk. En er moet ook gewerkt worden. Dus, en keihard in het huishouden, wie het ook doet natuurlijk. Dus,
1: nou, precies.
0: Zeg, maar reacties zijn welkom.
1: Ja, en vanmiddag in Aan Tafel komt Anna-Marij Bergwerf. Daarom hebben we het hier over. Zij was dierarts, maar heeft nu haar eigen boekencafé in Amersfoort. Dus luister vooral naar Aan Tafel als je dat hele verhaal wil horen.
0: Ja, reacties welkom via de RTV Utrecht app. Dan wel via Facebook, want dan kun je gelijk even je verhaal posten. En dan kan iedereen het alvast even lezen.
1: Ja,
0: en dan praten we daar in de uitzending over door. Grita Spallenburg wilde altijd... Wat wilde jij ook alweer worden, Grita?
2: Heel veel. Ik heb echt heel veel dingen leuk gevonden. Vrachtwagenchauffeur leek me ook leuk. Buschauffeur.
1: Ja, serieus?
2: Ja.
0: Omdat je nou in contact komt met mensen of zo. Met een bus, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat klopt. Dat je gewoon... Ja, het sociale lijkt me wel leuk. Nog steeds eigenlijk.
0: Aha. Ja,
1: een vrachtwagenchauffeur?
2: Een buschauffeur dan, hè?
1: Oh, buschauffeur.
2: Een buschauffeur heb je dat wel.
0: Nou, we hebben er vanmorgen uitgebreid over gesproken dat er nu wel voldoende personeel is, wat van buitenaf moet zelfs komen, van ver weg in Europa. Dus ik denk dat als jij nu wilt en je belt met een van de busdiensten in Utrecht.
1: Zo aangenaam.
0: Nou, je bent echt. Zeker als wij een goed woordje voor je doen.
2: Ja, toch, hè? Dan heb ik wel, maar ja, dan kan ik niet meer het weer doen. Of tegelijkertijd. Ja, dat
0: nou, nee, niet tijdens het rijden, maar als je dan even je pauze moet nemen, dan 4, 5 keer per dag.
2: Dan even de weerpraatjes. Ja, misschien is een combi mogelijk.
0: Het weer voor vandaag, Rita. Ja. Hoe staan we ervoor?
2: We staan er al warm voor. Het is 20 graden. Maar we gaan niet zo heel ver verder omhoog. 24 graden zal een beetje de maximum zijn. Lokaal 25 graden. Flink wat zon. We hebben nu vooral veel zon en wat sluierbewolking. Er ligt een bewolkingsgebied boven het noorden van het land. Dat schuift strakjes ook nog een beetje. Dat zwiept eigenlijk ook een beetje onze regio in. Zeg maar rond lunchtijd. Dus dan komen er wat meer wolkenvelden, wat stapelwolken. Het blijft droog. En er steekt een matige noordwestenwind op. En die noordwestenwind zorgt ervoor dat het vandaag niet zo heet is als gisteren.
0: Noordwestenwind, waar komt die wind dan straks vandaan? Over 2, 3, 4, 5 dagen misschien wel?
2: Uit Duitsland.
0: Oh, en daar komt de hitte vandaan toch?
2: Ja, daar komt die hitte. Ja, continentale lucht is, als er mee zit voor de winterliefhebbers, in de winter lekker koud. Maar in de zomer, ja, het is natuurlijk aan alle kanten droog. Ook Duitsland heeft te maken met droogte en hitte. Ja, dan gaan we heel snel naar de 30 graden. En vrijdag lijkt echt de heetste dag te worden. Dan kan het wel 34 graden weer worden.
0: Maak je borst maar nat. En dat is ook nodig, ook om het hoofd een beetje koel te houden en jezelf een beetje op peil te houden met flink wat vocht. Drink jij 2 liter water per dag?
2: Ik eet een heleboel watermeloenen dit jaar. Ik weet niet, ik heb nog nooit zoveel watermeloenen gegeten.
1: Oh, dat vind ik echt heel lekker.
0: De naam zegt het al, er zit heel veel water in. Maar is dat, waarom doe je niet gewoon water? Dan komt het te kraan.
2: Ja, maar de water word je op een gegeven moment een beetje dan net of het je gooit er bovenin en aan de onderkant komt er weer uit.
0: Maar
2: watermeloen is toch, dat beklijft wat. Want er zitten ook wat vezeltjes en dingetjes in. Dus dat
0: zit wat in.
1: Het is komkommer.
0: Zit wat in. 6 watermeloenen per dag, hoor ik je zeggen?
2: Nee, maar soms wel eens een halve per dag.
1: Oh, lekker hoor.
2: Ja, dat doe ik dan ook wel eens 's avonds. Dat heeft toch weer nadeel.
1: Oh, ik wil dat ook doen. Ik
2: wil steeds naar de wc 's nachts.
0: Oh ja. Maar als je 2 liter water drinkt, als ik 's nachts of 's avonds moet ik zeggen water drink, dan moet ik ook wel 's nachts even tussendoor plassen hoor.
2: Je slaapt toch niet zo goed met de hitte.
0: Oh ja, daar hebben mensen ook weer last van. Hey, wij hebben jou uitgebreid gehoord, meerdere keren in Utrecht is wakker. Dank daarvoor. Tot morgenochtend. En vanmiddag ben je er weer een aan tafel.
2: Zeker.
0: Okay.
2: De hele dag erbij.
0: Goed zo. Doei. Dankjewel. Wij zijn er morgenochtend weer om 6 uur.
1: Tot dan.
0: Edwin vanaf 9 uur. Nou, dat wordt luisteren zometeen naar het Nederlandse lied. En Pieter is terug van vakantie. Dus bij de koffie met

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer. Fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je...
6: Dit is één land, één.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
8: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
7: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
9: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
7: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
13: Een heel goedemorgen. Fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1. 1 actueel van deze maandag 10 augustus. En zoals u van mij gewend bent, krijgt u het weetje van de dag. En wat voor dag is het dan vandaag? Ja, het is lekker luieren dag. Niet koken, maar eten bestellen. Geen klusjes doen vandaag. Misschien wel lekker op je bed blijven liggen en je favoriete serie afkijken. Het kan allemaal, want 10 augustus is Nationale Luierdag. Dus luieren omdat het mag. Verder hier bij Eemland 1 vandaag. Daar wordt niet geluierd, want we gaan praten met Marijke Linnaerts, de nieuwe fractievoorzitter voor Volt in de gemeenteraad van Soest. Genieten van live muziek bij Stadspodium Observant in Amersfoort. We praten over zomereenzaamheid onder ouderen. En u krijgt het weer met Klaas Bijker. Leuke muziek, dat bent u van ons gewend. Dus reden genoeg om bij ons te blijven dit komende uur. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 10 augustus.
14: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: You should be dancing. En zeker vandaag is daar alle reden voor met dit prachtige weer buiten. De Bee Gees waren dat. En ja, hier bij Eemland 1 Actueel dit eerste uur zitten we lekker in de muziek van de jaren 70. Dus houdt u ervan? Nou, blijf dan lekker luisteren. Ze stond nummer 2 op de kandidatenlijst voor Volt, achter Ronald Christiaans. Maar met 311 voorkeurstemmen werd zij gekozen om de zetel te bezetten in de gemeenteraad van Soest. En dan heb ik het over Marijke Linnaerts. Marijke, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Want je bent een drukke jonge vrouw en toch tijd om even gezellig een half uurtje bij mij te komen zitten.
1: Natuurlijk.
0: Leuk. Ja. Voordat we het over jouw politieke carrière gaan hebben, ja, willen wij natuurlijk weten van wie is Marijke? Eigenlijk. Ja, wie is Marijke eigenlijk?
1: Ja, wie ben ik? Ik ben heel veel, denk ik. Zoals veel mensen ook veel over zichzelf zullen zeggen. Maar ik ben in eerste instantie een heel gelukkig en dankbaar mens. Ik heb 2 prachtige dochters. Ik ben heel gelukkig getrouwd. Ik woon nu ruim 2,5 jaar in Soest. En ik hou van avontuur. Dus ik vind ook het verhuizen naar Soest zag ik wel als een avontuur.
0: En waar woonden jullie? In
1: daarvoor wonen we in Amsterdam.
0: Dat is heel wat anders.
1: Heel anders, ja. Ja, maar het bevalt me ontzettend goed. Ik vind Soest een fantastische plek. En ik ben nu juist heel veel reclame aan het maken voor deze prachtige omgeving.
0: Ja, ja.
1: Dus ja.
0: Ja, en in de politiek. Ja. En een baan bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijkse Relaties.
1: Ja.
0: En dan ook nog een zetel in de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Dus ik mag wel zeggen een hele drukke vrouw.
1: Ja,
0: klopt. Ja. Heb jij van huis uit de politieke interesse meegekregen?
1: Nou, we hebben het vroeger wel vaker over politiek gehad. Maar mijn ouders waren niet heel erg uitgesproken het een of het ander. Mijn moeder is volgens mij nog steeds een enorm zwevende kiezer. Ze kijkt gewoon elke keer een beetje wie ze aardig vindt overkomen. Mijn vader is wat honkvaster. Ik heb ook nog een broertje en zusje. Die zitten ook weer aan hele andere kanten van het politieke spectrum. Dus ik kom niet echt uit een heel politiek nest. Nee. Maar er werd wel veel gediscussieerd.
0: Ja, en waarom is het jouw keuze geworden om wel die politiek in te gaan?
1: Nou, ik heb van vrij dichtbij meegemaakt hoeveel impact je kunt maken. Juist lokaal. En hoeveel levens van mensen je op een positieve manier kunt raken. Ik heb de hele tijd voor de gemeente Amsterdam gewerkt. Daar zat ik heel dicht op de politiek. Ik heb er met heel veel plezier lange tijd voor Marjolein Moorman gewerkt. En zij is wel ook een rolmodel in die zin. Ze was zo begaan met dossiers waar ze voor stond. Ze heeft echt heel veel gedaan op het gebied van kansgelijkheid, schuld, armoedebeleid.
0: Is dat iets waar jij je ook toe aangetrokken voelt om daar een verschil in te maken?
1: Nou, zeker thema als kansgelijkheid vind ik heel belangrijk. Ik vind gelijkwaardigheid is een van de grondbeginselen binnen Volt. Dus, we zijn een hele waardegedreven organisatie eigenlijk. En kansengelijkheid, inclusiviteit. Dat zijn hele belangrijke begrippen.
0: Ja, voor jou persoonlijk
1: voor
0: ook.
1: Ja, voor mij persoonlijk ook. Ja.
0: Gewonnen met voorkeurstemmen, 311. Hoe voelde dat voor jou?
1: Onwerkelijk. En het was heel naïef. Maar zowel Ronald als ik hadden hier geen rekening mee gehouden. Ik had heel erg gehoopt op die zetel. En dat Ronald hem zou bekleden. En dat hij mij dan een soort warme landing zou geven, zachte landing zou geven in de politiek. Maar dat liep anders. En ik heb er wel een paar nachten slecht van geslapen.
0: Voelde je je schuldig?
1: Schuldig is. Ik had er geen schuld aan, maar ik zat wel in een soort loyaliteitscrisis naar Ronald toe. Want Ronald en ik hebben ontzettend veel met elkaar opgetrokken. Ronald heeft Volt echt naar Soest gehaald. En iets later ben ik daar heel actief bij betrokken geraakt. Maar wel later. En
0: ja.
1: Zonder Ronald had Volt niet bestaan in Soest.
0: Nee, en dan verwacht je eigenlijk dat hij dan de nummer 1 zal zijn.
1: Ja.
0: En waarom denk jij dat jij zoveel voorkeurstemmen hebt gekregen?
1: Ik heb iets meer debatten gedaan uiteindelijk dan Ronald. En zoals Ronald en ik het zelf ook een beetje, zoals we daar zelf op hebben gereflecteerd. Ik was wel het nieuwe gezicht. Ronald was al wat langer bekend binnen Soester politiek. Ik denk dat dat heel erg heeft aangesproken. We hebben als Volt sowieso een heel ander geluid. Ik denk dat we heel veel bestaansrecht hebben binnen Soest. En ik denk dat mensen daar als vanzelfsprekend iets meer nog ook een nieuw gezicht.
0: Zou het kunnen zijn dat mensen meer verwachting hadden van Volt en dat ze hopen dat jij meer kan waarmaken dan dat hij heeft gedaan?
1: Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Ronald is ook echt heel erg begaan met de politiek. Hij heeft jarenlang heeft hij...
0: Of zouden mensen graag een vrouw willen zien?
1: Nou, dat zou me niks verbazen. Ik vind het wel hoog tijd voor iets meer vrouwen in de politiek. Dus dat zou me inderdaad niks verbazen.
0: Nee. Wat weten mensen nou niet over jou?
1: Ik ben een enorm dierenliefhebber. En ik hou ook veel van paarden, maar wel van een afstandje.
0: Je had er niet dichtbij.
1: Nou, ik heb ooit echt enorm paardrijdtrauma opgelopen. En sindsdien blijf ik gewoon van afstandje kijken.
0: Ja.
1: En,
0: hoe is het nou, Marijke, om echtgenoot te zijn, moeder te zijn, drukke banen te hebben? En ook nog, ik neem aan dat je bent een leuke jonge vrouw. Dus ik neem aan dat je ook leuke vriendinnen hebt. Hoe doe je dat?
1: Ik vind dat een hele interessante vraag. Ik denk wel eens, zou die ook aan mannen gesteld worden in mijn positie?
0: Weet je, ik denk het niet.
1: Nee.
0: En ik stel hem juist, ja, omdat heel veel vrouwen die ambities hebben.
1: Ja.
0: En ik vind dat ze ze ook moeten volgen. En ja, ik denk dat jij dat ook vindt. Maar toch hebben we nog die ouderwetse rol. Toch zijn we nog niet helemaal gelijkwaardig aan de man. En daarom vraag ik hem juist.
1: Ja. Ja, nee, en we hebben nog een lange weg te gaan, dat klopt.
0: Ja.
1: En ik geloof heel erg in doen door het gewoon, laten zien door het gewoon te doen. Ik heb 2 dochters, ik wil aan hen ook laten zien dat je gewoon vooral je passie moet volgen. En je moet de juiste mensen om je heen verzamelen. Dat geldt ook voor mannen. Als je geen supportsysteem hebt, dan is dit eigenlijk niet vol te houden. Ik moet zeggen, ik heb vanuit mijn werk bij Binnenlandse Zaken, ik heb ook politiek verlof, dus ik werk iets minder. Dat maakt mogelijk dat ik inderdaad de stukken kan lezen voor de raadsvergaderingen, fractievergaderingen kan voorzitten, voorbereiden. Maar het is er zitten eigenlijk wat mij betreft weinig uren in een dag.
0: Yeah.
1: En je moet af en toe echt wel harde keuzes maken. Dus ik heb hele goede vriendschappen, maar die weten ook allemaal dat ik nu heel druk bezig ben om mijn hart te volgen en mijn passie te volgen.
0: En dat gunnen ze jou.
1: Dat gunnen ze mij ook.
0: Dat gunnen ze jou. En dat is ook nodig, hè?
1: Zeker.
0: Grote gunfactor.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar muziek en dan komen we terug. En dan gaan we het hebben over jouw rol in de politiek, hè, in de gemeente Soest.
1: Leuk.
0: Hè?
1: Zeker.
0: Grote gunfactor.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar muziek en dan komen we terug. En dan gaan we het hebben over jouw rol in de politiek, hè, in de gemeente Soest.

0: 1973, de Doobie Brothers, Long Train Runnin'. Welkom terug, u luistert naar Eemland 1 Actueel. En vandaag is mijn gast, fractievoorzitter Marijke Linnaerts van Volt en sinds kort gemeenteraadslid in Soest. Marijke, wat is volgens jou het grootste probleem in onze gemeente Soest?
1: Nou, wat ik heel erg merk, en dat viel me al op tijdens het campagnevoeren, is dat veel mensen hun vertrouwen in de politiek kwijt zijn. En eigenlijk afgehaakt zijn. Omdat ze denken van, nou ja, mijn stem heeft geen zin meer.
0: Hoe komt dat, denk je?
1: Nou, ik denk dat de samenleving überhaupt verhardt. Mensen worden steeds wantrouwiger. We weten, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Er zijn toch wat dingen geweest waar mensen heel erg teleurgesteld over zijn.
0: Nou ja, dat is waarom mensen afhaken. Er worden dingen beloofd, maar ze worden niet nagekomen. En waar, nou ja, laten we het niet hebben over hoe dat komt, want dan zitten we hier over een uur nog.
1: Ja.
0: Maar dan vraag ik me af, van maakt die beloftes niet of is dat te simpel gezegd?
1: Woorden doen ertoe. Dus je kunt niet heel stellig zeggen, we gaan 100 steden uit de grond stampen.
0: Nee, dat is niet realistisch en dat weten we allemaal. En als dan iemand dat zegt, dan krijg je al wantrouwen.
1: Ja, en het is een heel lastige balans te vinden tussen wel heel ambitieus zijn. En ik vind dat je ook best een beetje idealistisch mag zijn, maar niet valse hoop creëren. Want laten we wel wezen, politiek is wel een plek waar je veel compromissen moet sluiten. Je kunt niet volledig je eigen programma neerzetten. Al is dat nog zo goed. Dus je moet met elkaar afspraken maken over wat wel niet haalbaar is. Maar zo gaat het in een democratie. Hè? De meerderheid bepaalt.
0: Je hebt het over compromissen. Hè? Waar trek jij de grens als het over compromissen gaat?
1: Nou, we hebben het al even gehad over

0: Ik heb een sterk gevoel voor gelijkwaardigheid, inclusiviteit. Ik vind rechtvaardigheid heel belangrijk. Wij vinden het als Volt ook heel belangrijk dat participatie goed doorloopt wordt. Hè? Dat burgers echt betrokken worden bij de politiek. Ik vind niet dat je als overheid zomaar een besluit kunt uitstorten over de goede gemeente. En kunt verwachten dat er geen enkele weerstand tegenkomt.
1: Nou heb jij 1 zetel.
0: Ja.
1: En er zijn andere politieke partijen in de raad die er meer hebben. Hè?
0: Ja.
1: Hoe zwaar weegt jouw stem dan?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik zelfs met 1 zetel wel een heel nieuw geluid kan brengen. En wij staan voor een ander soort politiek bedrijven. Dus het is niet zo dat wij voor de korte snippets gaan en dat wij uitspraken doen om maar het nieuws te halen. Mm. Dat zou ons af en toe misschien best goed doen. Maar zo zijn we niet. Wij willen de juiste dingen zeggen. En wat wij vooral heel erg belangrijk vinden is de politiek weer wat toegankelijker maken. Mijn persoonlijk streven is dat er over 4 jaar nog een veel hogere opkomst is voor de verkiezingen bijvoorbeeld.
1: Maar heb je echt als 1 zetel hebbende, hè? Hoe belangrijk dat ook is hoor. Maar heb je dan genoeg, kun je druk uitzetten op bepaalde beslissingen? Hè? Ik noem even een heel hot item op het moment. Dat is natuurlijk het Tempelbos in Soesterberg. Hoe staat Volt daarin?
0: Nou, ik vind het een hele ingewikkelde kwestie.
1: Het is ook ingewikkeld.
0: Het is ook heel, het is veel genuanceerder dan zeggen wij zijn voor natuurbehoud of voor woningbouw. Want allebei is heel erg belangrijk. Ik heb heel veel gevoel en sympathie voor de bewoners die zo begaan zijn met het thema. Ik vind het ook prachtig om te zien hoe geanimeerd. Ja, hoe. Ja.
1: Maar kan jij echt een streep trekken van tot zover en niet verder? Ik vind dit, Volt vindt, compromissen misschien. Maar dit gaat me te ver. Bijvoorbeeld alles kappen en een heel wijk neerzetten. Ik noem maar wat.
0: Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat vind ik heel denkbaar. Maar wij doen dat wel op basis van deskundigen die daar echt iets van weet. Ik vind het eigenlijk, het wordt heel erg politiek gemaakt. Mm-hmm. Maar het is ook een kwestie van wat mag en wat is rechtvaardig. Maar ook laten we vooral luisteren naar deskundigen. Want het is niet zomaar een mening.
1: Nee. Dus het is niet helemaal voor en helemaal tegen.
0: Nee,
1: het is niet zwart-wit.
0: Het is veel genuanceerder dan dat.
1: Veel genuanceerder.
0: Ja.
1: Waarin verschilt Volt nou als je het zet tegenover de andere partijen die er in de raad zitten?
0: Nou, wat ik al zei, we zijn echt wel een nieuw geluid. In die zin dat we proberen heel erg de politiek laagdrempeliger, toegankelijker te maken. Veel meer oog te hebben voor wat er echt speelt achter de voordeur. We willen graag meer achter de voordeur komen.
1: En op welke vlakken wil je dat dan?
0: Wat bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma stond, dat wij veel meer zeggenschap bij burgers willen leggen. Dus wij zijn een heel groot voorstander van wijkbudgetten.
1: Mm-hmm.
0: Zonder een hele rits aan voorwaarden. Gewoon zeggen, stel je voor dat je als wijk een budget krijgt van zeg 20.000 euro. Wat zouden jullie daarmee willen doen?
1: Maar is dat haalbaar? Is dat realiteit? Is er zoveel geld dan?
0: Nou, ik vind nog wel een hele ingewikkelde gemeentefinanciën. Daar zit ik nog niet zo heel erg goed in, moet ik eerlijk zeggen. We hebben natuurlijk net de hele voorjaarsnota behandeld. Ik ben dat wel echt aan het leren, maar ik vind het ook heel ingewikkeld. Want mijn indruk was, nou, we hebben het best goed binnen Soest. Maar de wethouder zegt ook, ja, dat is schijn. En ik vind zelf, geld moet je ook uitgeven. Je moet dat niet te veel achter de hand houden. Want er zijn nu problemen. Er zijn mensen die er nu echt belang bij hebben dat geld uitgegeven wordt. Tegelijkertijd zijn we ook heel erg van, je moet wel slimme keuzes maken.
1: Ja.
0: En niet maar uitgeven om het uit te geven.
1: Nee, wat ook opvalt in Soest is dat er steeds meer leegstand komt in de winkelstraat. Hoe staan jullie daarin? Of hoe sta jij daarin?
0: Ik heb bijvoorbeeld enorme bewondering voor een mooi initiatief als het Louvre.
1: Ja, die moeten eruit, hè?
0: Daar heb ik heel veel gevoel bij. En dat wil ik ook niet zomaar laten gebeuren. Maar dat is niet aan mij alleen. Dus ik wil zeker die discussie wel voeren. Leegstand is niet de bedoeling. Dat lijkt me absoluut niet de bedoeling. En ik vind dat ook...
1: Het is iets wat je veel ziet in plaatsen in Nederland sowieso. En het maakt het beeld van een plaats heel doods.
0: Ja,
1: nou, kun je er wat mee?
0: Dat denk ik wel. We hadden het eerder al even over. Ik heb meer dan 10 jaar in Amsterdam gewerkt. Daar staan enorm prachtige huizen, staan daar ook leeg. Ja. Je kunt daar als gemeente zeker wat aan doen. Dus ik vind ook dat we daar in Soest... We willen geen spookgemeente worden.
1: Nee, dat is een mooi woord, spookgemeente.
0: Ja.
1: En ook geen gemeente met alleen maar oudere mensen.
0: Nee.
1: He? Dus je wil ook aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen.
0: Zeker.
1: Ik zou nog een uur met je willen praten, weet je dat? Ja.
0: Ja. Een andere keer weer.
1: Een andere keer gaan wij verder.
0: Ja.
1: Marijke, tot slot. Wat zou je doen als je over 5 jaar niet meer in de politiek zou zitten?
0: Dan ga ik sowieso wat dichter bij huis werken. Want Den Haag is wel ver weg. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik de politiek helemaal loslaat. Dus dan ga ik proberen andere mensen in het zadel te helpen. En te zorgen dat er een mooiere democratische samenleving komt.
1: Ik vind het een prachtig antwoord. Maar ik zie jou inderdaad niet de politiek uitstappen, eerlijk gezegd. En ik hoop dat je erin blijft. En ik hoop ook dat je je dromen kan waarmaken.
0: Dat hoop ik.
1: Ik dank je voor het gesprek. En ik praat nog heel graag een andere keer verder met je.
0: Leuk, dankjewel.

0: Achtereenvolgens hoorde u America met Ventura Highway en Billy Joel. En het is nu tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is prachtig weer, maar niet zo heet als dat we gehad hebben. Dus hoe gaat het eruit zien voor ons vandaag?
2: Nou, de hitte komt weer terug hoor. Dus ja, het is niet anders.
0: Nee.
2: Maar vandaag niet. En er komt zelfs een wolkenband overzetten. Daar kan een paar drupjes uitvallen, maar is volstrekt, heeft het geen betekenis. En als dit allemaal weg is, dan komt er weer een hoge drukgebied. Wordt de wind weer zuidoost voor de zoveelste keer. En de temperatuur gaat woensdag, donderdag weer over de 30 en misschien wel weer richting 35 graden.
0: Ja.
2: En dit alles in een Europese omgeving die nog nooit zo heet is geweest. We hebben al hete jaren achter de rug, maar dit slaat alles.
0: Ja, dit slaat alles, maar ook qua droogte, hè Klaas?
2: Ja, ook qua droogte. Gisteren moest ik bijna huilen. Ik zag een aantal foto's van hoe droog het in Nederland was. En ik zag een verschrompeld landschap waar soms geen groen meer bij was.
0: Nee, dat is inderdaad heel triest om te zien. In Duitsland is de scheepvaart ook niet meer optimaal. Dus goederen moeten over de weg vervoerd worden. Want ook daar staat de Rijn staat heel laag.
2: Ja. Nou ja, er gaan er wel schepen. Alleen die zijn maar voor de helft of minder gevuld.
0: Ja, precies. Dus, precies. Dus zo ernstig is het.
2: Ja, dus mensen die denken, ach, wat een onzin, al dat klimaatgedoe, die zouden nu beschaamd toe moeten kijken.
0: Absoluut waar.
2: Ja.
0: Dus vandaag nog niet zo erg warm, maar we gaan wel weer warme dagen tegemoet.
2: Ja, vandaag wordt het een graad of 22. Morgen is het misschien nog iets frisser, dus net boven de 20 graden. Maar daarna komt weer die snelle opwarming die we al gewend zijn. En dan zitten we dus rond de 13e weer bijna over de 30 en de dagen daarna richting 30 tot 35 graden.
0: Oei.
2: En het is al zo droog en nou ja, als er nu ergens een vonkje in de natuur komt, is er meteen een gigantische bosbrand.
0: Ja, dus laten we vooral heel voorzichtig zijn.
2: Laten we heel voorzichtig zijn.
0: Heel voorzichtig.
2: Ja, maar we kunnen er niks aan doen. Want als iemand ergens een stuk glas heeft achtergelaten en
0: ook dat kan de brand veroorzaken.
2: En als het over een paar dagen onweert en er is bijna geen regen bij, dan is het ook mis.
0: Ja, dus absoluut waar. Ja. Nou, dat klinkt allemaal niet erg optimistisch.
2: Nee. Maar een iets optimistische kant, want over rond 17 augustus, dan komt eindelijk een regengebied wat betekenis heeft op ons af. En dan gaat het, zoals het er nu uitziet, over een week, het is nog te ver vooruit.
0: Ja.
2: Maar laten we toch maar hopen dat dit een behoorlijke grond van waarheid in zit. Dan gaat het regenen. Het is volstrekt onvoldoende. Er kan iets van 6 mm vallen, maar het is nog beter als deze ellende.
0: Ja, nou, helemaal geen sorry, Klaas. Ik ben het helemaal met je eens. Het is ook ellende. Laten we hopen dat in ieder geval doorgaat. Wij bellen je morgen weer en dan praten we verder. Dank je wel voor vandaag. Ik wens je een fijne dag.
2: Ja.

0: Tigo uit Zwolle luistert u naar met het nummer Tankstation. Ja, Tankstation. Ik heb gehoord dat de prijzen een beetje naar beneden zijn gegaan van de benzine en de diesel. En ja, het is nog lang niet genoeg natuurlijk. Dus het mag nog wel een tandje lager. En dan roep ik naar Den Haag, naar onze politici. Want ja, wij Nederlanders betalen toch altijd wel weer de hoofdprijs. België 13 cent volgens mij lager dan in per liter. Ik weet het niet. Of wel, misschien wel meer. Maar in ieder geval, dit was Tankstation van de band Higo uit Zwolle. En dan is het tijd voor ander zomernieuws. Want de hele zomer biedt Stadspodium Observant in Amersfoort live muziek op de sfeervolle binnenplaats. En wat er binnenkort allemaal te beleven valt, dat ga ik vragen aan Floor Visser. Floor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de hele zomer live muziek bij de Observant. Zoals onder andere zondag 18 augustus. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Nou, bijna goed. Dus zondag de 16e.
0: Oh ja, natuurlijk. Zondag de 16e.
1: Maar inderdaad aanstaande inderdaad. Ja, klopt inderdaad. Je zegt het inderdaad al. Kijk, Observant is, voor wie het niet kent, is van oorsprong een klooster geweest. En er zit een hele grote binnenplaats is daar. En er wordt iedere zomer wordt daar inderdaad een podium geplaatst en een tent en dingen over kap podium. En dan kun je inderdaad de hele zomer kan je daar genieten van inderdaad de meest uiteenlopende live muziek act.
0: Ja, niet en alleen een lekker drankje en hapje, maar ook prachtige muziek.
1: Precies, inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk wel genieten van de zomer in optima forma.
0: Ik wou zeggen.
1: En dat is inderdaad, nou, we zijn al een tijdje bezig, maar we hebben inderdaad de komende 4 weken hebben we net nog een paar hele mooie optredens.
0: Mm-hmm.
1: En aanstaande zondag hebben we net Groove Society. En Groove Society is een band met wel 9 mensen erin. En die houden van echt van dansbare funk en soul en dat soort dingen. En nou ja, alle bekende nummers komen daar voorbij.
0: Wat voor soort band is het? Is het een met wat oudere muzici? Of is het jong? Of
1: alle leeftijden eigenlijk. Dat is zo ontzettend leuk aan deze band. Het zijn wel, zeg maar, dat is echt wel. Er zitten wat oude rotten tussen, maar ook wel wat nieuwe jonge talenten.
0: Ja, en wat spelen ze zoal?
1: Ze spelen nummers als Boogie Wonderland, nummers van Diana Ross, Bruno Mars.
0: Dus lekkere, populaire, vrolijke muziek.
1: Ja, eigenlijk zeg maar echt de soul en dance classics uit de 70s, 80s, 90s. Ja, eigenlijk vanaf de 70s tot nu. Ja.
0: Nou, fantastisch. Ja, gaat een mooi sfeertje worden.
1: Precies.
0: Nou, volgens onze weerman wordt het weer erg warm. Dus ik zou zeggen, zet de parasols maar vast uit.
1: Ja, precies. Nou ja, gelukkig voor mij, als het goed is, vanaf aanstaande weekend wordt het dan weer net iets koeler.
0: Nou ja, we gaan het meemaken, Floor.
1: Ja,
0: maar
1: laten we hopen, want met die 33 graden is het wel een beetje te warm om te dansen. Hè?
0: Ja, dat lijkt me wel. Maar wel lekker om met een koel drankje te luisteren. Hoe laat gaat het allemaal beginnen?
1: Het begint om 3:00 middags.
0: 3:00 middags, dat gaat door tot?
1: Ja, tot een uurtje of 17:30 of zo.
0: Mooie tijd, heerlijke tijd.
1: Ja, en de week daarop hebben we ook nog een hele mooie grote jazzband. En Bakeliet, dat is wel heel erg leuk, want dat is Nederlandstalige nummers. En die band, een gedeelte daarvan is wel bekend, die traden vroeger op met Joris Lins als Gramba.
0: Ach ja. Heel bekend.
1: Ja, maar precies. Dat zijn allemaal Marcel van der Schot, dus de accordeonist daarvan. Die is hier van de bandleider. Ja, en die treden ieder jaar op en het is altijd helemaal uitverkocht.
0: Dat wordt een feestje. Dat wordt een feestje, Floor.
1: En dan sluiten we ook nog af met een big band in juni, in september. Dus wat dat betreft, de komende 4 zondagen, Observant, 3:00 middags, the place to be.
0: The place to be. Zijn er nog kaarten te krijgen?
1: Er zijn voor alle concerten nog kaarten te krijgen.
0: Ja, en moeten mensen die bij jullie afhalen of kunnen ze online reserveren?
1: Nee, die kunnen ze online als je naar de website gaat. www.observant.nl uiteraard.
0: Ja.
1: Dan kan je, net vind je bij ieder optreden, vind je een linkje inderdaad naar de kaartverkoop. En online is het ook net, want we vinden dat het wel prettig als we weten wie er allemaal komen en vooral hoeveel mensen er komen. Want
0: lijkt me handig.
1: En daarom is online ook altijd net een tikje goedkoper dan aan de deur.
0: Nou kijk, ik zou zeggen iedereen voor een gezellige zondagmiddag lekker naar Observant in Amersfoort. Floor Visser, ik dank je voor vandaag en heel veel plezier en succes gewenst.
1: Heel graag gedaan, dankjewel, hoi.

0: Summer Breeze, en dat past zo heerlijk bij deze tijd van het jaar. Seals & Croft, en het werd uitgebracht in 1972 alweer. Wij gaan over naar de zomereenzaamheid. Jammer genoeg is dat nog steeds aan de hand. En ja, meer van de helft van de ouderen ervaart ook deze zomereenzaamheid. En dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Ouderenfonds. Toch zijn er genoeg leuke activiteiten die georganiseerd worden voor ouderen. En juist in de zomerperiode. Ik ga praten met Marijke Roest over ja, waar komt deze eenzaamheid toch vandaan ieder jaar. En ondanks de leuke activiteiten ja, is dat toch niet weg te denken. Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Marijke, ondanks alle leuke en diverse activiteiten die georganiseerd worden voor ouderen, is er toch heel veel eenzaamheid, hè? En vooral in de zomer. Waar ligt dat aan, denk jij?
1: Nou, dat is wel goed te verklaren, want ik werk dan voor de SWOS, Stichting Welzijn Ouderen Soest, maar ook bij ons liggen alle activiteiten heel even stil, hè? Dus alle lessen, alle cursussen. He, want 6 weken vakantie. De docenten hebben ook een behoefte aan even vakantie. Dus dat stopt. Dus de structuur voor die mensen is er ook een beetje uit als ze een cursus zouden volgen. En natuurlijk waar heel veel mensen niet aan denken is dat de buren, de kinderen, iedereen vertrekt. Want zoals we weten was op de afgelopen 3 weken geloof ik 60% van de mensen op vakantie.
0: Ja, maar goed, nou worden er toch wel activiteiten georganiseerd in de zomermaanden.
1: Ja.
0: Wat voor dingen kunnen mensen wel aan meedoen? Want jij hebt het over dat lessen stoppen en dingen niet meer te doen zijn voor de ouderen. Maar uh-huh. Wat is er wel te doen?
1: Zoals in Soest, wat ik zelf of wat de SWOS organiseert, is dat alle wandelgroepen gewoon doorgaan. En dat zijn er veel, want we hebben bij de SWOS wel iets van 6 wandelmomenten. En die gaan gewoon door. Mm-hmm. Dus mensen kunnen gewoon aansluiten als ze dat willen. We hebben in ieder geval minstens 2 fietsgroepen die gewoon elke vrijdag doorfietsen. En zo zullen er wel meer dingen zijn. Dat als je een klein beetje zoekt in je omgeving, dan zijn er best nog wel dingen die juist openstaan voor deze mensen.
0: Ja, nou is het zo, over die zomereenzaamheid gesproken, dat is gewoon een feit en dat is ieder jaar weer opnieuw. Zou het dan niet een beter idee zijn, bijvoorbeeld, om niet iedereen tegelijkertijd op vakantie te laten gaan 6 weken, maar om toch wat meer activiteiten open te houden?
1: Nou, daar strijd ik elke voorjaar voor, want dan hoor ik het alweer aankomen. Oh, de ontmoetingscentra, die gaan 2 of 3 weken dicht of minder open. Alle cursussen stoppen. En dan zeg ik, jongens, ik zit zelf ook in de doelgroep van, senior. Sorry, ik ben nog niet opgestart met mijn stem. Hou er rekening mee dat er gewoon heel veel mensen zijn die juist niet weggaan. Dus juist nu moet je dingen organiseren.
0: Ja, en waarom gebeurt dat dan niet?
1: Ja, vaak ook, en dat merk ik ook aan mijn collega's. We hebben natuurlijk ook jongere collega's met kinderen. En die zitten gewoon ook wel vast aan die school.
0: Dus er is nog eigenlijk een beetje werk aan de winkel, heb ik zo het idee.
1: Zeker, er is een soort
0: om die zomer beter in te delen.
1: Ja. En het zou ook voor de andere mensen toch ook heel fijn zijn dat ze niet allemaal tegelijk op vakantie gaan. En dat het druk is en dat het duur is. Soms... Ik begrijp het, als je schoolgaande kinderen hebt, dan kan het niet anders.
0: Nee, maar goed, wat ik al zei, er is nog wel wat werk aan de winkel om toch een beetje dit probleem, want dat is het, goed op te vangen. Marijke, er zijn wel wat activiteiten, je noemde het al, hè, er is fietsen, er is wandelen. Zijn er nog andere dingen waar mensen wel elkaar kunnen ontmoeten?
1: Er zijn sowieso 2 ontmoetingscentra in Soest, dus bij Klaarwater en Overhees. En die zijn open.
0: Die zijn open, dus daar kunnen mensen wel terecht.
1: Ja, ze moeten wel eventjes, gewoon als het kan, van tevoren even kijken. Maar ja, dan zeg ik op de website, maar vaak de doelgroep waar het om gaat, die is vaak, mag ik niet generaliseren, maar Die zit vaak ook niet in de digitale wereld.
0: Nee, dus dan...
1: Maar,
0: ja.
1: Ja, en, ja. En dat vergeten wij ook. Hè, van wij hobbelen allemaal door in de digitale wereld. Kunnen alles opzoeken waar iets te doen is of waar niks te doen is. Maar die groep, denk ik, waar het om gaat. Maar dat zijn niet alleen de ouderen, hoor. Er zijn ook best wel veel jongere mensen die niet op vakantie kunnen en die verder weinig netwerk hebben.
0: Ja, misschien goed voor de luisteraar om te weten dat als u zich bezorgd maakt over een... Ja, het hoeft niet per se een oudere te zijn, maar het kan een oudere zijn. Iemand in ieder geval in uw omgeving. Neem dan contact op met Signaalpunt Omzien naar elkaar. Want daar kun je terecht om signalen van eenzaamheid of andere zorgen te melden. Ik denk dat dat ook goed is, dat we wat meer in de zomer naar elkaar omkijken.
1: Ja. Ja, inderdaad. Nou, dat vind ik een heel mooie tip. Want inderdaad, al doet iedereen maar in zijn eigen omgeving even in de gaten houden van... Goh, die gaat helemaal niet weg en die zit daar een beetje alleen te kijken.
0: Om dan eventjes misschien aan te bellen, om een praatje te maken. En als je denkt van nou, die kan wel wat hulp gebruiken. Ik noem het nog één keer, Signaalpunt Omzien naar elkaar. En daar heb ik ook een telefoonnummer van. Dat is 035-60-9000, dus 3x04. Ik herhaal het nog één keer, 035-60-9-3x04. Marijke, ik dank je voor het gesprek en ik wens je toch wel een hele mooie zomer toe.
1: Ja, dankjewel hoor. Oké.
0: Fijne dag.

Masayoshi Takanaka gaan wij u verlaten. U heeft weer een heel uur naar Eemland 1 Actueel kunnen luisteren met mooie onderwerpen, mooie muziek en morgen zijn we er weer. Wilt u de interviews nog even terugluisteren? Dat kan via onze website eemland1.nl en op onze socials. En vanmiddag tussen 12 en 1 wordt het programma nog even herhaald. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en we zijn er morgen weer om 9:03 om heel exact te zijn. En dan zit op mijn plaats Sam van den Broek. Dank u wel voor het luisteren en nog een hele fijne dag.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnikamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen. Fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Eemland 1 actueel van deze maandag 10 augustus. En zoals u van mij gewend bent, krijgt u het weetje van de dag. En wat voor dag is het dan vandaag? Ja, het is lekker luieren dag. Niet koken, maar eten bestellen. Geen klusjes doen vandaag. Misschien wel lekker op je bed blijven liggen en je favoriete serie afkijken. Het kan allemaal, want 10 augustus is Nationale Luierdag. Dus luieren omdat het mag. Verder hier bij Eemland 1 vandaag. Daar wordt niet geluierd, want we gaan praten met Marijke Linnaert, de nieuwe fractievoorzitter voor Volt in de gemeenteraad van Soest. Genieten van live muziek bij Stadspodium Observant in Amersfoort. We praten over zomereenzaamheid onder ouderen. En u krijgt het weer met Klaas Bijker. Leuke muziek, dat bent u van ons gewend. Dus reden genoeg om bij ons te blijven dit komende uur. Dit is Eemland 1 actueel van maandag 10 augustus.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: You should be dancing. En zeker vandaag is daar alle reden voor met dit prachtige weer buiten. De Bee Gees waren dat. En ja, hier bij Eemland 1 Actueel, dit eerste uur, zitten we lekker in de muziek van de jaren 70. Dus houdt u ervan? Nou, blijf dan lekker luisteren. Ze stond nummer 2 op de kandidatenlijst voor Volt, achter Ronald Christiaans. Maar met 311 voorkeurstemmen werd zij gekozen om de zetel te bezetten in de gemeenteraad van Soest. En dan heb ik het over Marijke Linnaerts. Marijke, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Want je bent een drukke jonge vrouw en toch tijd om even gezellig een half uurtje bij mij te komen zitten.
1: Natuurlijk.
0: Leuk. Ja. Voordat we het over jouw politieke carrière gaan hebben, ja, willen wij natuurlijk weten van wie is Marijke eigenlijk? Ja, wie is Marijke eigenlijk?
1: Ja, wie ben ik? Ik ben heel veel, denk ik. Veel mensen ook veel over zichzelf zullen zeggen. Maar ik ben in eerste instantie een heel gelukkig en dankbaar mens. Ik heb 2 prachtige dochters. Ik ben heel gelukkig getrouwd. Ik woon nu ruim 2,5 jaar in Soest. En ik hou van avontuur. Dus ik vind ook het verhuizen naar Soest zag ik wel als een avontuur.
0: En waar woonden jullie? In
1: daarvoor woonden we in Amsterdam.
0: Dat is heel wat anders.
1: Heel anders, ja. Ja, maar het bevalt me ontzettend goed. Ik vind Soest een fantastische plek. En ik ben nu juist heel veel reclame aan het maken voor deze prachtige omgeving.
0: Ja, ja.
1: Dus ja.
0: Ja, en in de politiek. Ja. En een baan bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijkse Relaties.
1: Ja.
0: En dan ook nog een zetel in de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Dus ik mag wel zeggen een hele drukke vrouw.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Heb jij van huis uit de politieke interesse meegekregen?
1: Nou, we hebben het vroeger wel vaker over politiek gehad. Maar mijn ouders waren niet heel erg uitgesproken het een of het ander. Mijn moeder is volgens mij nog steeds een enorm zwevende kiezer. Ze kijkt gewoon elke keer een beetje wie ze aardig vindt overkomen. Mijn vader is wat honkvaster. Ik heb ook nog een broertje en zusje. Die zitten ook weer aan hele andere kanten van het politieke spectrum. Dus ik kom niet echt uit een heel politiek nest. Nee. Maar er werd wel veel gediscussieerd.
0: Ja, en waarom is het jouw keuze geworden om wel die politiek in te gaan?
1: Nou, ik heb van vrij dichtbij meegemaakt hoeveel impact je kunt maken. Juist lokaal. En hoeveel levens van mensen je op een positieve manier kunt raken. Ik heb de hele tijd voor de gemeente Amsterdam gewerkt. Daar zat ik heel dicht op de politiek. Ik heb daar met heel veel plezier lange tijd voor Marjolein Moorman gewerkt. En ja, zij is wel ook een rolmodel. In die zin, ze was zo begaan met dossiers waar ze voor stond. Ze heeft echt heel veel gedaan op het gebied van kansgelijkheid, armoedebeleid.
0: Waar jij je ook toe aangetrokken voelt om daar een verschil in te maken?
1: Nou, zeker thema als kansgelijkheid vind ik heel belangrijk. Ik vind gelijkwaardigheid is een van de grondbeginselen binnen Volt. We zijn een hele waardegedreven organisatie eigenlijk. En kansengelijkheid, inclusiviteit, dat zijn hele belangrijke begrippen.
0: Ja, voor jou persoonlijk ook.
1: Ja. Ja. Voor mij persoonlijk ook, ja.
0: Gewonnen met voorkeurstemmen, 311. Hoe voelde dat voor jou?
1: Onwerkelijk. En het was heel naïef. Maar zowel Ronald als ik hadden hier geen rekening mee gehouden. Ik had heel erg gehoopt op die zetel. En dat Ronald hem zou bekleden. En dat hij mij dan een soort warme landing zou geven. Zachte landing zou geven in de politiek. Maar dat liep anders. En ik heb er wel een paar nachten slecht van geslapen.
0: Voelde je je schuldig?
1: Schuldig is. Ik had er geen schuld aan, maar ik zat wel in een soort loyaliteitscrisis naar Ronald toe. Want Ronald en ik hebben ontzettend veel met elkaar opgetrokken. Ronald heeft Volt echt naar Soest gehaald. Iets later ben ik daar heel actief bij betrokken geraakt, maar wel later. En
0: ja.
1: Zonder Ronald had Volt niet bestaan in Soest.
0: Nee, en dan verwacht je eigenlijk dat hij dan de nummer 1 zal zijn.
1: Ja.
0: En waarom denk jij dat jij zoveel voorkeurstemmen hebt gekregen?
1: Ik heb iets meer debatten gedaan uiteindelijk dan Ronald. En zoals Ronald en ik het zelf ook een beetje, zoals we daar zelf op hebben gereflecteerd. Ik was wel het nieuwe gezicht. Ronald was al wat langer bekend binnen Soester politiek. Ik denk dat dat heel erg heeft aangesproken. We hebben als Volt sowieso een heel ander geluid. Ik denk dat we heel veel bestaansrecht hebben binnen Soest. En ik denk dat mensen daar als vanzelfsprekend iets meer nog ook een nieuw gezicht.
0: Zou het kunnen zijn dat mensen meer verwachting hadden van Volt en dat ze hopen dat jij meer kan waarmaken dan dat hij heeft gedaan?
1: Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Ronald is ook echt heel erg begaan met de politiek. Hij heeft jarenlang heeft hij...
0: Of zouden mensen graag een vrouw willen zien?
1: Nou, dat zou me niks verbazen. Ik vind het wel hoog tijd voor iets meer vrouwen in de politiek. Dus dat zou me inderdaad niks verbazen.
0: Nee. Wat weten mensen nou niet over jou?
1: ik ben een enorm dierenliefhebber. En ik hou ook veel van paarden, maar wel van een afstandje.
0: Je had me niet dichtbij.
1: Nou, ik heb ooit echt enorm paardrijdtrauma opgelopen. En sindsdien blijf ik gewoon van afstandje kijken.
0: Ja.
1: En,
0: hoe is het nou, Marijke, om echtgenoot te zijn, moeder te zijn, drukke banen te hebben en ook nog... ja, ik neem aan dat je bent een leuke jonge vrouw, dus ik neem aan dat je ook leuke vriendinnen hebt. Hoe doe je dat?
1: Ik vind dat een hele interessante vraag. Ik denk wel eens, zou die ook aan mannen gesteld worden in mijn positie?
0: Weet je, ik denk het niet.
1: Nee.
0: En ik stel hem juist,
1: ja.
0: Omdat heel veel vrouwen die ambities hebben.
1: Ja.
0: En ik vind dat ze ze ook moeten volgen. En
1: ja.
0: Ik denk dat jij dat ook vindt. Maar toch hebben we nog die ouderwetse rol. Toch zijn we nog niet helemaal gelijkwaardig aan de man. En daarom vraag ik hem juist.
1: Ja, ja. Nee, en we hebben nog een lange weg te gaan, dat klopt.
0: Ja.
1: En ik geloof heel erg in doen door het gewoon, laten zien door het gewoon te doen. Ik heb twee dochters. Ik wil aan hen ook laten zien dat je gewoon vooral je passie moet volgen. En je moet de juiste mensen om je heen verzamelen. Dat geldt ook voor mannen. Als je geen supportsysteem hebt, dan is dit eigenlijk niet vol te houden. Ik moet zeggen, ik heb vanuit mijn werk bij Binnenlandse Zaken, ik heb ook politiek verlof. Dus ik werk iets minder. Dat maakt mogelijk dat ik inderdaad de stukken kan lezen voor de raadsvergaderingen. Fractievergaderingen kan voorzitten, voorbereiden. Maar het is er zitten eigenlijk wat mij betreft te weinig uren in een dag.
0: Ja.
1: En ja, je moet af en toe echt wel harde keuzes maken. Dus ik heb hele goede vriendschappen, maar die weten ook allemaal dat ik nu heel druk bezig ben om mijn hart te volgen en mijn passie te volgen.
0: En dat gunnen ze jou.
1: Dat gunnen ze mij ook.
0: Dat gunnen ze jou. En dat is ook nodig, hè?
1: Zeker.
0: Grote gunfactor.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar muziek en dan komen we terug. En dan gaan we het hebben over jouw rol in de politiek, hè, in de gemeente Soest.

0: 1973, de Doobie Brothers, Long Train Runnin'. Welkom terug, u luistert naar 1&1 Actueel. En vandaag is mijn gast, fractievoorzitter Marijke Linnaerts van Volt en sinds kort gemeenteraadslid in Soest. Marijke, wat is volgens jou het grootste probleem in onze gemeente Soest?
1: Nou, wat ik heel erg merk, en dat viel me al op tijdens het campagnevoeren, is dat veel mensen hun vertrouwen in de politiek kwijt zijn. En eigenlijk afgehaakt zijn. Omdat ze denken van, nou ja, mijn stem heeft geen zin meer.
0: Hoe komt dat, denk je?
1: Nou, ik denk dat de samenleving überhaupt verhardt. Mensen worden steeds wantrouwiger. We weten, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Er zijn toch wat dingen geweest waar mensen heel erg teleurgesteld over zijn.
0: Nou ja, dat is waarom mensen afhaken. Er worden dingen beloofd, maar ze worden niet nagekomen. En waar, nou ja, laten we het niet hebben over hoe dat komt, want dan zitten we hier over een uur nog.
1: Ja.
0: Maar dan vraag ik me af, van maakt die beloftes niet? Of is dat te simpel gezegd?
1: Woorden doen ertoe. Dus je kunt niet heel stellig zeggen, we gaan 100 steden uit de grond stampen.
0: Nee, dat is niet realistisch. En dat weten we allemaal. En als dan iemand dat zegt, dan krijg je al wantrouwen.
1: Ja, en het is een heel lastige balans te vinden tussen wel heel ambitieus zijn. En ik vind dat je ook best een beetje idealistisch mag zijn. Maar niet valse hoop creëren. Want laten we wel wezen, politiek is wel een plek waar je veel compromissen moet sluiten. Je kunt niet volledig je eigen programma neerzetten. Al is dat nog zo goed. Dus je moet met elkaar afspraken maken over wat wel niet haalbaar is. Maar zo gaat het in een democratie. Hè? De meerderheid bepaalt.
0: Je hebt het over compromissen. Hè? Waar trek jij de grens als het over compromissen gaat?
1: Nou, we hebben het al even gehad over, ik heb een sterk gevoel voor gelijkwaardigheid, inclusiviteit. Ik vind rechtvaardigheid heel belangrijk. Wij vinden het als Volt ook heel belangrijk dat participatie goed doorloopt wordt. Hè? Dat burgers echt betrokken worden bij de politiek. Ik vind niet dat je als overheid zomaar een besluit kunt uitstorten over de goede gemeente en kunt verwachten dat er geen enkele weerstand tegenkomt.
0: Nou heb jij één zetel.
1: Ja.
0: En er zijn andere politieke partijen in de raad die er meer hebben. Hè?
1: Ja.
0: Hoe zwaar weegt jouw stem dan?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik zelfs met één zetel wel een heel nieuw geluid kan brengen. En wij staan voor een ander soort politiek bedrijven. Dus het is niet zo dat wij voor de korte snippets gaan en dat wij uitspraken doen om maar het nieuws te halen. Mm. Dat zou ons af en toe misschien best goed doen. Maar zo zijn we niet. Wij willen de juiste dingen zeggen. En wat wij vooral heel erg belangrijk vinden is de politiek weer wat toegankelijker maken. Mijn persoonlijk streven is dat er over 4 jaar nog een veel hogere opkomst is voor de verkiezingen bijvoorbeeld.
0: Maar heb je echt als één zetel hebbende, hè? Hoe belangrijk dat ook is hoor. Maar heb je dan genoeg, kun je druk uitzetten op bepaalde beslissingen? Hè? Ik noem even een heel hot item op het moment. Dat is natuurlijk het Tempelbos in Soesterberg. Hoe staat Volt daarin?
1: Nou, ik vind het een hele ingewikkelde kwestie.
0: Het is ook ingewikkeld.
1: Het is veel genuanceerder dan zeggen wij zijn voor natuurbehoud of voor woningbouw. Want allebei is heel erg belangrijk. Ik heb heel veel gevoel en sympathie voor de bewoners die zo begaan zijn met het thema. Ik vind het ook prachtig om te zien hoe geanimeerd.
0: Maar kan jij echt een streep trekken van tot zover en niet verder? Ik vind dit, Volt vindt, compromissen misschien. Maar dit gaat me te ver. Bijvoorbeeld alles kappen en een heel wijk neerzetten. Ik noem maar wat.
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat vind ik heel denkbaar. Maar wij doen dat wel op basis van deskundigen die daar echt iets van weten. Ik vind het eigenlijk, het wordt heel erg politiek gemaakt. Mm-hmm. Maar het is ook een kwestie van wat mag en wat is rechtvaardig. Maar ook laten we vooral luisteren naar deskundigen.

0: hè, want het is niet zomaar een mening.
1: Nee, nee. Dus het is niet helemaal voor en helemaal tegen.
0: Nee,
1: het is niet zwart-wit.
0: Het is veel genuanceerder dan dat.
1: Veel genuanceerder. Ja. Waarin verschilt Volt nou als je het zet tegenover de andere partijen die er in de raad zitten?
0: Nou, wat ik al zei, we zijn echt wel een nieuw geluid. In die zin dat we proberen heel erg de politiek laagdrempeliger, toegankelijker te maken. Veel meer oog te hebben voor wat er echt speelt achter de voordeur. We willen graag meer achter de voordeur komen.
1: En op welke vlakken wil je dat dan?
0: Wat bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma stond, dat wij veel meer bijvoorbeeld zeggenschap bij burgers willen leggen. Dus wij zijn een heel groot voorstander van wijkbudgetten.
1: Mm-hmm.
0: Zonder een hele rits aan voorwaarden. Gewoon zeggen, stel je voor dat je als wijk een budget krijgt van zeg 20.000 euro. Wat zouden jullie daarmee willen doen?
1: Maar is dat haalbaar? Is dat realiteit? Is er zoveel geld dan?
0: Nou, ik vind nog wel een hele ingewikkelde. Gemeentefinanciën vind ik, daar zit ik nog niet zo heel erg goed in, moet ik eerlijk zeggen. We hebben natuurlijk net de hele voorjaarsnota behandeld. Ik ben dat wel echt aan het leren, maar ik vind het ook heel ingewikkeld. Want mijn indruk was, nou, we hebben het best goed binnen Soest. Maar de wethouder zegt ook, ja, dat is schijn. en ik vind zelf, geld moet je ook uitgeven. Je moet dat niet te veel achter de hand houden. Want er zijn nu problemen. Er zijn mensen die er nu echt belang bij hebben dat geld uitgegeven wordt. Tegelijkertijd zijn we ook heel erg van, je moet wel slimme keuzes maken. En niet maar uitgeven om het uitgeven.
1: Nee, wat ook opvalt in Soest is dat er steeds meer leegstand komt in de winkelstraat. Hoe staan jullie daarin? Of hoe sta jij daarin?
0: Ik heb bijvoorbeeld enorme bewondering voor een mooi initiatief als het Louvre.
1: Ja, die moeten eruit, hè?
0: Daar heb ik heel veel gevoel bij. En dat wil ik ook niet zomaar laten gebeuren. Maar dat is niet aan mij alleen. Dus ik wil zeker die discussie wel voeren. Leegstand is niet de bedoeling. Dat lijkt me absoluut niet de bedoeling. En ik vind dat ook...
1: Het is iets wat je veel ziet in plaatsen in Nederland sowieso. En het maakt het beeld van een plaats heel doods.
0: Ja, ja.
1: Nou, kun je er wat mee?
0: Dat denk ik wel. We hadden het eerder al even over. Ik heb meer dan 10 jaar in Amsterdam gewerkt. Daar staan enorm prachtige huizen staan daar ook leeg.
1: Ja.
0: Je kunt daar als gemeente zeker wat aan doen. Dus ik vind ook dat we daar in Soest... We willen geen spookgemeente worden.
1: Nee, dat is een mooi woord, spookgemeente.
0: Ja.
1: En ook geen gemeente met alleen maar oudere mensen.
0: Nee.
1: Hè? Dus je wil ook aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen.
0: Zeker.
1: Ik zou nog een uur met je willen praten, weet je dat? Ja.
0: Ja, een andere keer weer.
1: Een andere keer gaan wij verder.
0: Ja.
1: Marijke, tot slot. Wat zou je doen als je over 5 jaar niet meer in de politiek zou zitten?
0: Dan ga ik sowieso wat dichter bij huis werken. Want Den Haag is wel ver weg. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik de politiek helemaal loslaat. Dus dan ga ik proberen andere mensen in het zadel te helpen. En te zorgen dat er een mooiere democratische samenleving komt.
1: Ik vind het een prachtig antwoord. Maar ik zie jou inderdaad niet de politiek uitstappen, eerlijk gezegd. En ik hoop dat je erin blijft. En ik hoop ook dat je je dromen kan waarmaken. Ik dank je voor het gesprek. En ik praat nog heel graag een andere keer verder met je.
0: Leuk, dankjewel.

0: Achtereenvolgens hoorde u America met Ventura Highway en Billy Joel. En het is nu tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is prachtig weer, maar niet zo heet als dat we gehad hebben. Dus hoe gaat het eruit zien voor ons vandaag?
2: Nou, de hitte komt weer terug hoor. Dus ja, het is niet anders.
0: Nee.
2: Maar vandaag niet. En er komt zelfs een wolkenband overzetten. Daar kan een paar drupjes uitvallen, maar is volstrekt heeft het geen betekenis. En als dit allemaal weg is, dan komt er weer een hoge drukgebied. Wordt de wind weer zuidoost voor de zoveelste keer. En de temperatuur gaat woensdag, donderdag weer over de 30 en misschien wel weer richting 35 graden.
0: Ja.
2: En dit alles in een Europese omgeving die nog nooit zo heet is geweest. We hebben al hete jaren achter de rug, maar dit slaat alles.
0: Ja, dit slaat alles, maar ook qua droogte, hè Klaas?
2: Ja, ook qua droogte. Gisteren moest ik bijna huilen. Ik zag een aantal foto's van hoe droog het in Nederland was. En ik zag een verschrompeld landschap waar soms geen groen meer bij was.
0: Nee, dat is inderdaad heel triest om te zien. In Duitsland is de scheepvaart ook niet meer optimaal. Dus goederen moeten over de weg vervoerd worden. Want ook daar staat de Rijn staat heel laag.
2: Ja. Nou ja, er gaan er wel schepen. Alleen die zijn maar voor de helft of minder gevuld.
0: Ja, precies. Dus, precies. Dus zo ernstig is het.
2: Ja, dus mensen die denken, ach, wat een onzin, al dat klimaatgedoe, die zullen nu beschaamd toe moeten kijken.
0: Absoluut waar.
2: Ja.
0: Dus vandaag nog niet zo erg warm, maar we gaan wel weer warme dagen tegemoet.
2: Ja, vandaag wordt het een graad 22. Morgen is het misschien nog iets frisser, dus net boven de 20 graden, maar daarna komt weer die snelle opwarming die we al gewend zijn. En dan zitten we dus rond de 13e weer bijna over de 30 en de dagen daarna richting 30 tot 35 graden.
0: Oei.
2: En het is al zo droog en nou ja, als er nu ergens een vonkje in de natuur komt, is er meteen een gigantische bosbrand.
0: Ja, dus laten we vooral heel voorzichtig zijn.
2: Laten we heel voorzichtig zijn.
0: Heel voorzichtig.
2: Ja, maar we kunnen er niks aan doen, want als iemand ergens een stuk glas heeft achtergelaten en
0: ook dat kan de brand veroorzaken.
2: Ja, en als het over een paar dagen onweert en er is bijna geen regen bij, dan is het ook mis.
0: Ja, dus absoluut waar. Ja. Nou, dat klinkt allemaal niet erg optimistisch.
2: Nee. Maar een iets optimistische kant, want over rond 17 augustus, dan komt eindelijk een regengebied wat betekenis heeft op ons af. En dan gaat het, zoals het er nu uitziet, over een week, het is nog te ver vooruit.
0: Ja.
2: Maar laten we toch maar hopen dat dit een behoorlijke grond van waarheid in zit. Dan gaat het regenen. Het is volstrekt onvoldoende. Er kan iets van 6 mm vallen, maar het is nog beter als deze ellende.
0: Ja, nou, helemaal geen sorry, Klaas. Ik ben het helemaal met je eens. Het is ook ellende. Laten we hopen dat dat in ieder geval doorgaat. Wij bellen je morgen weer en dan praten we verder. Dankjewel voor vandaag. Ik wens je een fijne dag.
2: Ja.

0: Tigo uit Zwolle luistert u naar met het nummer Tankstation. Ja, Tankstation. Ik heb gehoord dat de prijzen een beetje naar beneden zijn gegaan van de benzine en de diesel. En het is nog lang niet genoeg natuurlijk. Dus het mag nog wel een tandje lager. En dan roep ik naar Den Haag, naar onze politici. Want ja, wij Nederlanders betalen toch altijd wel weer de hoofdprijs. België 13 cent volgens mij lager dan in per liter. Ik weet het niet. Of wel, misschien wel meer. Maar in ieder geval, dit was Tankstation van de band Higo uit Zwolle. En dan is het tijd voor ander zomernieuws. Want de hele zomer biedt Stadspodium Observant in Amersfoort live muziek op de sfeervolle binnenplaats. En wat er binnenkort allemaal te beleven valt, dat ga ik vragen aan Floor Visser. Floor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de hele zomer live muziek bij de Observant. Zoals onder andere zondag 18 augustus. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Nou, bijna goed. Dus zondag de 16e.
0: Oh ja, natuurlijk. Zondag de 16e.
1: Maar inderdaad aanstaande inderdaad. Ja, klopt inderdaad. Je zegt het inderdaad al. Kijk, Observant is, voor wie het niet kent, is van oorsprong een klooster geweest. En er zit een hele grote binnenplaats is daar. En daar wordt iedere zomer wordt daar inderdaad een podium geplaatst en een tent en dingen overkap podium. En dan kun je inderdaad de hele zomer kan je daar genieten van inderdaad het meest uiteenlopende live muziekact.
0: Ja, niet en alleen een lekker drankje en hapje, maar ook prachtige muziek.
1: Precies, inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk wel genieten van de zomer in optima forma.
0: Ik wou zeggen.
1: En dat is inderdaad, we zijn al een tijdje bezig, maar we hebben inderdaad de komende 4 weken hebben we net nog een paar hele mooie optredens.
0: Mm-hmm.
1: En aanstaande zondag hebben we net Groove Society. En Groove Society is een band met wel 9 mensen erin. En die houden van echt van dansbare funk en soul en dat soort dingen. En alle bekende nummers komen daar voorbij.
0: Wat voor soort band is het? Is het een met wat oudere muzici? Of is het jong? Of
1: alle leeftijden eigenlijk. Dat is zo ontzettend leuk aan deze band. Het zijn wel, zeg maar, dat ze echt wel. Er zitten wat oude rotten tussen, maar ook wel wat nieuwe jonge talenten.
0: Ja, en wat spelen ze zoal?
1: Ze spelen nummers als Boogie Wonderland, nummers van Diana Ross, Bruno Mars.
0: Dus lekkere, populaire, vrolijke muziek.
1: Ja, eigenlijk zeg maar echt de soul en dance classics uit de 70s, 80s, 90s. Ja, eigenlijk vanaf de 70s tot nu. Ja.
0: Nou, fantastisch. Ja, gaat een mooi sfeertje worden.
1: Precies.
0: Nou, volgens onze weerman wordt het weer erg warm. Dus ik zou zeggen, zet de parasols maar vast uit.
1: Ja, precies. Nou ja, gelukkig voor een maand. Als het goed is, vanaf aanstaand weekend wordt het dan weer net iets koeler.
0: Nou ja, we gaan het meemaken, Floor.
1: Ja,
0: maar
1: laten we hopen, want met die 33 graden is het wel een beetje te warm om te dansen. Hè?
0: Ja, dat lijkt me wel. Maar wel lekker om met een koel drankje te luisteren. Hoe laat gaat het allemaal beginnen?
1: Het begint om 3:00 PM.
0: 3:00 PM, ze gaat door tot?
1: Ja, tot een uurtje of 5:30 of zo.
0: Mooie tijd, heerlijke tijd.
1: Ja, en de week daarop hebben we ook nog een hele mooie grote jazzband. En Bakeliet, dat is wel heel erg leuk, want dat is Nederlandstalige nummers. En die band, een gedeelte daarvan is wel bekend, die traden vroeger op met Joris Lins als Gramba.
0: Ach ja. Heel bekend.
1: Ja, maar precies. Dat zijn allemaal Marcel van der Schot, dus de accordeonist daarvan. Die is hier van de bandleider. Ja, en die treden ieder jaar op en het is altijd helemaal uitverkocht.
0: Dat wordt een feestje. Dat wordt een feestje, Floor.
1: En dan sluiten we ook nog af met een big band in juni, in september. Dus wat dat betreft, de komende 4 zondagen, Observant, 3:00 PM, the place to be.
0: The place to be. Zijn er nog kaarten te krijgen?
1: Er zijn voor alle concerten nog kaarten te krijgen. Ja,
0: en moeten mensen die bij jullie afhalen of kunnen ze online reserveren?
1: Nee, die kunnen ze online als je naar de website gaat. www.observant.nl uiteraard.
0: Ja.
1: Dan kan je inderdaad vind je bij ieder optreden vind je een linkje inderdaad naar de kaartverkoop. En online is het ook net, want we vinden dat het wel prettig als we weten wie er allemaal komen en vooral hoeveel mensen er komen. Want
0: lijkt me handig.
1: En daarom is online ook altijd net een tikje goedkoper dan aan de deur.
0: Nou kijk, ik zou zeggen iedereen voor een gezellige zondagmiddag lekker naar Observant in Amersfoort. Floor Visser, ik dank je voor vandaag en heel veel plezier en succes gewenst.
1: Heel graag gedaan, dankjewel. Hoi.

0: Summer Breeze, en dat past zo heerlijk bij deze tijd van het jaar. Seals & Crofts, en het werd uitgebracht in 1972 alweer. Wij gaan over naar de zomereenzaamheid. Jammer genoeg is dat nog steeds aan de hand. En ja, meer van de helft van de ouderen ervaart ook deze zomereenzaamheid. En dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Ouderenfonds. Toch zijn er genoeg leuke activiteiten die georganiseerd worden voor ouderen. En juist in de zomerperiode. Ik ga praten met Marijke Roest over ja, waar komt deze eenzaamheid toch vandaan ieder jaar. En ondanks de leuke activiteiten ja, is dat toch niet weg te denken. Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Marijke, ondanks alle leuke en diverse activiteiten die georganiseerd worden voor ouderen, is er toch heel veel eenzaamheid, hè? En vooral in de zomer. Waar ligt dat aan, denk jij?
1: Nou, dat is wel goed te verklaren, want ik werk dan voor de SWOS, Stichting Welzijn Ouderen Soest, maar ook bij ons liggen alle activiteiten heel even stil, hè? Dus alle lessen, alle cursussen. He, want 6 weken vakantie. De docenten hebben ook een behoefte aan even vakantie. Dus dat stopt. Dus de structuur voor die mensen is er ook een beetje uit als ze een cursus zouden volgen. En natuurlijk waar heel veel mensen niet aan denken is dat de buren, de kinderen, iedereen vertrekt. Want zoals we weten was op de afgelopen 3 weken geloof ik 60% van de mensen op vakantie.
0: Ja, maar goed, nou worden er toch wel activiteiten georganiseerd in de zomermaanden.
1: Ja.
0: Wat voor dingen kunnen mensen wel aan meedoen? Want jij hebt het over dat lessen stoppen en dingen niet meer te doen zijn voor de ouderen. Maar wat is er wel te doen?
1: Zoals in Soest, wat ik zelf of wat de SWOS organiseert, is dat alle wandelgroepen gewoon doorgaan. En dat zijn er veel, want we hebben bij de SWOS wel iets van 6 wandelmomenten. En die gaan gewoon door. Mm-hmm. Dus mensen kunnen gewoon aansluiten als ze dat willen. We hebben in ieder geval minstens 2 fietsgroepen die gewoon elke vrijdag doorfietsen. En zo zullen er wel meer dingen zijn. Dat als je een klein beetje zoekt in je omgeving, dan zijn er best nog wel dingen die juist openstaan voor deze mensen.
0: Ja, nou is het zo, over die zomereenzaamheid gesproken, dat is gewoon een feit en dat is ieder jaar weer opnieuw. Zou het dan niet een beter idee zijn bijvoorbeeld om niet iedereen tegelijkertijd op vakantie te laten gaan 6 weken, maar om toch wat meer activiteiten open te houden?
1: Nou, daar strijd ik elke voorjaar voor, want dan hoor ik het alweer aankomen. Oh, de ontmoetingscentra, die gaan 2 of 3 weken dicht of minder open. Alle cursussen stoppen. En dan zeg ik, jongens, ik zit zelf ook in de doelgroep van, senior. Sorry, ik ben nog niet opgestart met mijn stem. Hou er rekening mee dat er gewoon heel veel mensen zijn die juist niet weggaan. Dus juist nu moet je dingen organiseren.
0: Ja, en waarom gebeurt dat dan niet?
1: Ja, vaak ook, en dat merk ik ook aan mijn collega's. We hebben natuurlijk ook jongere collega's met kinderen. En die zitten gewoon ook wel vast aan die school.
0: Dus er is nog eigenlijk een beetje werk aan de winkel, heb ik zo het idee.
1: Zeker, er is een soort
0: om die zomer beter in te delen.
1: Ja. En het zou ook voor de andere mensen toch ook heel fijn zijn dat ze niet allemaal tegelijk op vakantie gaan. En dat het druk is en dat het duur is. Soms... Ik begrijp het, als je schoolgaande kinderen hebt, dan kan het niet anders.
0: Nee, maar goed, wat ik al zei, er is nog wel wat werk aan de winkel om toch een Weken. Beetje dit probleem, want dat is het, goed op te vangen. Marijke, er zijn wel wat activiteiten, je noemde het al, hè, er is fietsen, er is wandelen. Zijn er nog andere dingen waar mensen wel elkaar kunnen ontmoeten?
1: Er zijn sowieso 2 ontmoetingscentra in Soest, dus bij Klaarwater en Overhees. En die zijn open.
0: Die zijn open, dus daar kunnen mensen wel terecht.
1: Ja, ze moeten wel eventjes, gewoon als het kan, van tevoren even kijken. Maar ja, dan zeg ik op de website, maar vaak de doelgroep waar het om gaat, die is vaak, mag ik niet generaliseren, maar... Die zit vaak ook niet in de digitale wereld.
0: Nee, dus dan...
1: Dat vergeten wij ook, hè. Van Wij hobbelen allemaal door in de digitale wereld, kunnen alles opzoeken waar iets te doen is of waar niks te doen is. Maar die groep, denk ik, waar het om gaat. Maar dat zijn niet alleen de ouderen, hoor. Er zijn ook best wel veel jongere mensen die niet op vakantie kunnen en die verder weinig netwerk hebben.
0: Ja, misschien goed voor de luisteraar om te weten dat als u zich bezorgd maakt over een... Ja, het hoeft niet per se een oudere te zijn, maar het kan een oudere zijn. Iemand in ieder geval in uw omgeving. Neem dan contact op met Signaalpunt Omzien naar elkaar. Want daar kun je terecht om signalen van eenzaamheid of andere zorgen te melden. Ik denk dat dat ook goed is, dat we wat meer in de zomer naar elkaar omkijken.
1: Ja. Ja, inderdaad. Nou, dat vind ik een heel mooie tip. Want inderdaad, al doet iedereen maar in zijn eigen omgeving even in de gaten houden van, goh, die gaat helemaal niet weg en die zit daar een beetje alleen te kijken.
0: Om dan eventjes misschien aan te bellen, om een praatje te maken. En als je denkt van, nou, die kan wel wat hulp gebruiken. Ik noem het nog één keer, Signaalpunt Omzien naar elkaar. En daar heb ik ook een telefoonnummer van. Dat is 035-60-9000, dus 3x04. Ik herhaal het nog één keer, 035-60-9-3x04. Marijke, ik dank je voor het gesprek en ik wens je toch, toch wel een hele mooie zomer toe.
1: Ja, dank je wel, hoor. Oké,
0: fijne dag.

Masayoshi Takanaka gaan wij u verlaten. U heeft weer een heel uur naar Eemland 1 Actueel kunnen luisteren met mooie onderwerpen, mooie muziek en morgen zijn we er weer. Wilt u het op interviews nog even terugluisteren? Dat kan via onze website eemland1.nl en op onze socials. En vanmiddag tussen 12 en 1 wordt het programma nog even herhaald. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en we zijn er morgen weer om 9:03 om heel exact te zijn. En dan zit op mijn plaats Sam van den Broek. Dank u wel voor het luisteren en nog een hele fijne dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.
5: 80 is prachtig.

0: Is die prachtig of niet? Ik dacht het wel, hè. Wat een mooi begin van Dekker Radio vandaag. Bobby Goldsboro en Summer, the first time uit 1973. Dat is lekker oud, toch?
1: Ja.
0: Oh, ik heb nog veel meer oude muziek voor je. Maar ook nieuwe. Dus wees maar niet bang. Iedereen komt aan zijn trekken bij Dekker Radio. Deze is van McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now.

Zeg, het is eerlijk. Geen alledaagse muziek bij Dekker Radio. Natuurlijk niet. Dit was een hele leuke van John Mullen en de Summertime Blues in een nieuw jasje. Jascha uit Nederland is die. En die roept help met een uitroepteken. Nou, als ik kan helpen, doe ik dat. Luister maar.

Het verleden. Help. Nou, ik heb toch geholpen. Ik heb hem gedraaid namelijk. Jacques Dutron is uit het verleden. En die heeft het over, het is 5:00 's morgens, Parijs ontwaakt.

0: Om 5 uur 's morgens. Tjongejongejonge. Nou, zo vroeg was ik daar nog nooit opgestaan. Jacques Dutron met dat prachtige lied van toen.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Oh, wat is er nou aan de hand? Ik denk dat er een storing is in de studio. Ja, hoor je dat? Kijk of ik er wat aan kan doen.
2: Would someone please hang that phone up?
0: Oké, ja, hang de telefoon maar op. Dat helpt misschien wel. Ja. We gaan naar 1984. Midnight Star heet de groep en Operator.

0: vroeger in Nederland ook zo. Dit was een wat chagrijnige operator.
1: Ja.
0: Heel erg. Die had er geen zin in. Midnight Star hoorde je met een leuke vertolking uit 1984 daarvan. Hey, Kleimans en Van Geel. We gaan even naar België met Juf Helena.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte kunnen schepen straks niet meer doorvaren tussen Mainz en Koblenz. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties in Tatarstan, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en tientallen gewonden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond. Ze werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. En het weer, in het noorden wat regen, verder zon en 20 tot 28 graden.

Ralf Tserne, Zonnelicht bij Nacht. Het lijkt me sterk. Drie achter elkaar. Dadelijk Tila Brea. Maar eerst Benny Nijman met Bonnie Sinclair.

0: Ben je er nog?
1: Oh ja.
0: Ja, ik ben er ook, dochter. Echt geweldig vind ik hem niet, hoor. Van juli tot september. Nou, dan moet het nou maar ophouden met Tila Brea. Jongen. Even wat anders. Kwaliteit? Oké. Dat is dit wel. Legendarische man. Ik heb het over Carlos Santana. Moet je hem horen spelen. En dan samen met Michel Lebrun. Spelen ze The Game of Love.

0: geweldig, hè?
1: Ja.
0: Echt een virtuoos. Op zijn gitaar, ja hoor. Carlos Santana en Sheila Branch hoorde je met The Game of Love. Moet een beetje opschieten, Dekker Radio, ja. Anders kom ik niet uit. Nou, dat moeten we niet hebben natuurlijk. En ik had deze ook nog klaarstaan van Boz Skeks. Low Down. Leuk dat je luistert naar Dekker Radio.

Remake heet dit. Van Snelle en Bente. Erg leuk gedaan. Stiekem gedanst. Nou, die kenden we nog wel, hè? Van Toontje Lager, toch? Hey, Katy Perry is er ook vandaag. Luister. There's

0: Thank God It's Friday. Daar staat TGIF voor. En Katy Perry hoorde je met Last Friday. Nou, ja, dat klopt wel. Hè? Ik ga gedag zeggen. Ik heb het gehad met dit allemaal.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Genoeg herrie gemaakt, Dekker. Ja, oké. Ik laat je achter bij Chicago. And if you leave me now...

0: Ik ga zwaaien.
1: Zwaai even terug?
0: Oké. Okay.
1: Tot de volgende Dekradio maar weer. Acapulco tot de slag. Bebida Magica. Toverdrankje.
2: Dit is Eemland 1.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Thank you. All right, we'll do it again after a while. Before we go tonight, we'll probably do it again. I kind of like it myself now. Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fist got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars. I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had, and I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold, and I said, my name is Sue, how do you do? I told him,
0: Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the that named you Sue. What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: service.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Jazeker, op reis. Zo'n shiny day natuurlijk. Deze van Lee Towers. Even terug naar jaren 182. De opening hier in het programma Bond van vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en dit draait lekker de plaatje weer voor u vandaag. Wij gaan door met de hedendaagse muziek van De Bouta. Dit is Lose Myself.

0: Muziek van de Bauzaar 2026 Spikvliet. De nieuw werk eigenlijk, met andere woorden. Dit was Lose Myself. En dat moet je vooral niet doen. Je moet jezelf wel natuurlijk in de gaten houden. Dat je nog weet wie je bent. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Jazeker, 1967. Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal.

0: Ja, Boudewijn de Groot, voorzitter tekst van Lennart Nijg. Het land van Maas en Waal. Helemaal terug naar het jaar 1967.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it bond. Very bond.
0: Jazeker, in de bonte muziekverzameling gaan wij naar 2008 met deze van de band Leaf. Nieuw liedje, nieuw song.

0: En dat was deze song van Leaf. En het was een nieuw song, de titel van het nummer. Kijken, waar zijn we aangeland in het programma? Uiteraard nog veel meer muziek. We gaan naar het jaar 2013, zie ik. Dat gaan we doen met Kensington.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dit is Home Again.

0: Jazeker, de muziek van Kensington 2013. Ja, het klinkt alweer heel lang geleden, hè? En dat is nu natuurlijk ook alweer. Voor de jongeren onder u gelijk oude meuk genoemd. Home Again was de titel van de plaat. Wat geen oude meuk is, is wat we nu gaan draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Sammy Soravia. Dit is Gotta Get Back.

0: Jazeker, Spikvlinter, nieuwe muziek, Sammy Soravia. Gonna get back. Ja, en waar ze dan naartoe terug moeten, dat vertelt het verhaal niet. Mag u er zelf bij verzinnen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Bad English en Johnny Wade. Time stood still.

Heerlijke muziek van Bad English en John Wade. 1992 kwam deze muziek uit. Time stood still. Ja, soms lijkt de tijd stil te staan, maar dat is niet zo. We gaan op naar het half uur alweer. We gaan naar 1971. Dries Holte en Sandra Remer. Het duo Sandra en Andres. Those words.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De autoriteiten spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade. Maar veel is er nog niet bekend. De Surinaamse acteur Borger Breeveld is overleden, bekend van de filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. Borger Breeveld was 82. In Thailand is een ex-parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus deed op YouTube live een bekentenis. En het weer, zon en wolken, 20 tot 29 graden vandaag. Morgen meer zon, maar een paar graden minder warm.
2: Lekker gevarieerd. Bond.

De muziek van Mr. Mister even terug naar het jaar 1986, maar deze The Broken Wings, titel van de plaat. En u bent er nog steeds bij de Bonte Muziekverzameling. Jan Berg ben ik en ik ga nog lekker door met de muziek. Alyssa Grace hebben we hier zo. De hele nieuwe muziek, Bloodstream, zo heet het plaatje.

0: Alyssa Grace en haar nieuwe plaat Bloodstream, zo heette het nummer. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Het jaar 1963, Billy Fury. When will you say I love you?

0: Ja, kort gezegd, wanneer zeg je nou een keer dat je van me houdt? Ja, meer dan 60 jaar geleden. Billy Fury, when will you say I love you?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
2: I haven't ever really found a place that I call home.
0: Dido, Life or End.
2: I never

0: En zo is het maar net. 2003, deze opname van Dido, Live for Rent, zo heette het. Wij gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuwe Nederlandstalige muziek van Femke Hengeveld. We gaan een feestje vieren.

0: Het versje van Femke Hengeveld spreekt in een nieuw werk. En dat hoort u allemaal hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: Ja, of het ook gezellig is. Wij gaan naar 2018 met Selena Gomez. Dit is Back to YouTube.

En dat is de muziek van Selena Gomez. 2018 kwam dit uit. Back to You Too, zo heette het plaatje. En bracht ons aan het punt in het programma dat we weer afscheid van u moeten gaan nemen. Het zit er weer op. Een uurtje lang rond op je radiotoestel. Mijn naam is Blijf Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Reageren, dat kan en mag altijd natuurlijk. janberg.radio@gmail.com staat de rest daarvoor. Ja, wens mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik zou zeggen, heel veel plezier nog vandaag met alles wat u gaat doen. En ik vertel u nog even wat de muziek hier waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor de klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977 met Andy Gibb. I just want to be your everything. Daar nog een nieuw werkje. Jimmy Johnson en Wasting Time. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breeveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
1: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
0: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
2: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
0: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muzieke informatie, dit is Eemland
4: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
1: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
0: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smoke en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
1: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muzieke informatie, dit is Eemland
3: 1. Autoservice Baarn.
4: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service.
3: Autoservice Baren.
4: Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Gary Moore hoorde je en Albert King. Leuk dat je weer luistert naar Eemland 1, naar Blues & Friends. De beste blues van 9 uur tot 11 uur, hier dus op Eemland 1.

Anson Funderburk hoorde hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Anson Funderburk, één van de drie grote bluesgitaristen uit Texas in de jaren 80, dan in ieder geval heel lang geleden. Steve Ray Vaughan, Johnny Winter en Anson Funderburk, dat waren toch eigenlijk wel de drie beste, de drie populairste rockgitaristen in Texas in die tijd. Daarvoor, wat ik al zei, was het Kerry Moore van zijn bluesalbum Still Got the Blues uit 1990, als ik het goed heb. Hij speelde samen met zijn grote held Albert King. En dan nu Ben Prestige. Een nummer over de duivel.

Van het album You and Me. Het was Joe Bonamassa van alweer een hele lange tijd geleden. Hij is nog steeds bezig natuurlijk. Ook vaak met die goede zangeres Beth Hart. Dit was Joe Bonamassa. Eventjes weer terug naar de oude blues. De blueslegendes. Blues and Trouble. Wel in ieder geval gespeeld door een hedendaagse, een moderne bluesartiest.

Paul Asscher hoorde je bij Blues & Friends hier op Eemland 1. The Blues and Trouble. Kirk Fletcher die is hier ooit in de studio geweest. Een bekende Amerikaanse bluesman is dat. Hij speelde een aantal nummers en deed een interview hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En hij gaat nu ook een nummer spelen. Van zijn cd. Even kijken, hoe heet dat nummer ook alweer? Bad Boy.

Een van mijn helden was Sun Seals hier bij Blues & Friends. Ik zag hem ooit in een, met een bluesfestival. Tijdens een bluesfestival in de Meervaart in Amsterdam. Sun Seals heet die man. Lonnie Mack, een groot voorbeeld van bijvoorbeeld Steve Ray Vaughan. Die was al in de jaren 60 bezig met allerlei instrumentale nummers. Later in de jaren 80 werd hij echt wild en nam hij ook een live album op. Hij ging toen ook de studio in met Steve Ray Vaughan trouwens. Kijk maar of je dat nummer ergens kan vinden, dat album. Lonnie Mack, hier bij Blues & Friends op Eemland 1.

Als je iets graag wil, doe je 1 stap vooruit en 2 stappen terug. 1 step forward, 2 steps back. Dat was Johnny Winter van ergens rond de jaren 90 was dat. Van zijn album Hey, Where's Your Brother, Johnny Winter. Buddy Guy, een van mijn helden die ik hier vaker draai, die speelde in de jaren 50 met de beroemde Chess, in de beroemde Chess studio's. Was ook goede blues, maar hij werd eigenlijk tegengehouden in zijn enthousiasme, want hij mocht niet alles doen wat hij wilde. Hij deed toen Jimi Hendrix-achtige dingen, maar dat mocht niet van die studiobazen. In de jaren 80, 90 en later kon hij eindelijk zichzelf zijn. En dat kun je horen in het volgende nummer.

De bluesrocker Gary Moore werd geholpen door zijn grote idool Albert Collins. Ze speelden zijn nummer Too Tired hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En ik ga nu verder met het laatste nummer van dit uur. Maar blijf luisteren, nog een uur komt eraan. Van Brian Lee. Dat is een blinde gitarist uit New Orleans. Die rond 2007, 2006 een van de vele slachtoffers was van orkaan Katrina die daar toen was. Hij maakte er een heel album over. Brian Lee.

Dit is alweer het einde van dit eerste uur Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag luister je van 9 uur tot 11 uur. En nu nog verder natuurlijk, want blijf luisteren na het nieuws nog een uur lang de blues. Dus tot straks, na het nieuws.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Surandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

ZZ Top met misschien wel hun bekendste nummer, La Grange. ZZ Top van het album Tres Hombres. Toen ik een jaar of 17, 18 was, was ik in Amerika. En met dit nummer aan reed ik in de auto. Het is ik niet, ik zat in een auto met een aantal andere leeftijdgenoten. Over die grote Amerikaanse wegen met dit nummer aan. En dan heel hard. Dat was een hele mooie herinnering. ZZ Top, La Grange. Ook de volgende artiest heb ik live gezien. ZZ Top dus ook. En deze man heet Tom Principato. Man, leuk dat je luistert. Deze heb ik samen met jou gezien in een cafeetje ergens in Noord-Holland. Een campingterrein of zo. We konden het bijna niet vinden. En daar speelde deze man Tom Principato. Ik had hem ook nog geïnterviewd tussen de colaflessen.

Een Nederlands duo is dat. Jack Hustings en Richard van Bergen. En die Richard van Bergen die is ooit uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland. De Shiner Twins heten zijn band. En Rootback, een andere naam van een andere band van hem. En hij is nu nog steeds bezig. Richard van Bergen en Jack Hustings. The Roomful of Blues. Die band is ooit opgericht door Duke Robillard in de jaren 60. Hij heeft er een aantal jaar bij gezeten en daarna is het overgenomen door allerlei andere mensen. Dus elke nieuwe CD had het wel een andere samenstelling. Deze samenstelling is Sugar Ray Norcia als zanger. En allerlei andere blueslegendes uit Amerika in de band natuurlijk. The Roomful of Blues.

Eerst hoorde je The Roomful of Blues en daarna ging ik verder met Jimmy Rodgers, en zo'n blueslegende uit Chicago, met het nummer You're Sweet. Jimmy Rodgers zag ik ooit live optreden, gewoon tijdens een optreden, dus als publiek. Maar ik zat ook een keertje bij hem in een workshop. En dat was heel mooi, in een kleine ruimte met, ik weet niet, een aantal man. En daar ging hij gewoon uitleggen wat zijn leven was, wat hij allemaal had gedaan, hoe hij had gespeeld, met wie. En hij liet ook wel zien hoe hij dat deed. Jimmy Rodgers.

Dat was Mike Zuito. Mike Zuito, Life is Hard, van zijn laatste album. Hier op Eemland 1, Blues and Friends. Het is nog ongeveer een kwartiertje, dan is het alweer afgelopen. Elke maandag 2 uur lang de blues en Vrienden van de Blues. Van 9 tot 11 op Eemland 1, www.eemland1.nl. Blues and Friends.

Shame, shame, shame. What happens next? Van het album van Gabe Stillman was dat van zijn laatste album. Je luistert hier nog steeds naar de Blues and Friends. Nog een aantal nummers van Nicky T en de Snake Charmers. Ain't Wasting Time. En nou, ik denk dat daarna Santana komt, het eindnummer, de eindtune. Zal ik dan nog wel zeggen. Eerst Nicky T en de Snake Charmers. Leuk dat je luisterde naar Blues and Friends. 2 uur lang de blues. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl

0: En dat is hij dan, dat is Santana, Samba Patti. Leuk dat je luisterde naar Blues & Friends. 2 uur lang de blues hier op Eemland 1. Blijf natuurlijk luisteren. Ook volgende week. 2 uur lang, van 9 uur tot 11 uur. De blues, www.eemland1.nl. Tot volgende week.
1: Dit is Eemland 1.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Eemland 1. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen. Let's go, man!
1: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren.